0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar 1 graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuige zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De 2 inzittenden raakten gewond. 1 van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
4: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron B, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Diede van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussi Moussain.
1: Amoussi Moussain.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Amoussi Moussain. Met Harry.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in Ein Muschi muss sein. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: Heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
0: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de
0: Indische boekenplank. Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
8: Dit is Helmond.
0: De Indische boekenplank.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Indische Boeken. Voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel, achter de knoppen Harry van de Boogaard. Ja, Indische Boeken. Indisch, dat ben je als je voorvader uit het Westen komt en je voormoeder uit Indonesië. Nou, ik ben net terug uit Indonesië en ik heb daar onder andere een paar masterclasses mogen geven aan studenten. En het eerste wat ik heb uitgelegd was, Saya, dat is ik, Saya Indo. En uitgelegd wat Indo of Indisch is. En ook, ik werkte met PowerPoint, een beetje ouderwets misschien, maar daar hadden ze een beeld bij. En wat is Indisch? En het verschil Indisch en Indonesisch. Oh, zijn ze, nou weten we het, we onthouden het. Dus Indisch is, dan ben je gemengdbloedig met voorvader uit het Westen en voormoeder uit Indonesië. Goed, en ik heb heel veel verhalen uit Indonesië, maar het is een boekenprogramma. Dus ik ga het vooral over boeken hebben. Misschien heeft u pen en papier al bij de hand en dan kunt u ze pakken. Want ik begin met een heel mooi nummer. En natuurlijk, het kan niet missen, Dolly Parton. Die is overleden, kan niet ontgaan zijn. En wat heeft ze prachtige muziek achtergelaten. En dit komt van de cd Honky Tonk Angels. En behalve Dolly Parton, Loretta Lynn en Tammy Wynette is er Patsy Cline. En zij zingen Lovesick Blues.

Ja, dat zijn vakvrouwen, hoort. Vakvrouwen. Well, Dolly Parton, thank you for so, for your music. Het is vanmiddag, dus ja, u ligt nu misschien nog heerlijk in bed te luisteren of nog heel relaxed aan uw eerste kopje koffie. Maar vanmiddag is er in Nijmegen een Indische literaire salon. En die is altijd heel, heel goed voorbereid, heel goed verzorgd. Het is de eerste Indische literaire salon van het nieuwe seizoen. En die begint met twee bijzondere gasten uit Nijmegen zelf. Beiden schreven een boek waarin de geschiedenis van Nederlands-Indië en de persoonlijke gevolgen van het koloniale verleden centraal staan. Twee verhalen die laten zien hoe het verleden generaties blijft raken. En de eerste is Ton van Naarsen, die vertelt in zijn boek Bitterzoet Indonesië over zijn jeugd in Indonesië, zijn komst naar Nederland en zijn blijvende ambivalente band met het land van zijn geboorte. Het is een persoonlijk verslag, een verhaal over een jeugd, over bezoeken aan en reizen naar het land van herkomst. Ton van Naarsen was docent voor ontwikkelingslanden en mondialisering aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Maar zijn proefschrift schreef hij over Maleisië. Het tweede boek is van Wanne van den Bijlaert, met lange I, dubbel A, R, D, T, Wanne van den Bijlaert. En zijn boek heet Van rechter tot gevangene. Het bewogen leven van Willem Geert Koster. Dat is het levensverhaal van zijn grootvader. Als rechter en in koloniaal Indië zag hij het rechtssysteem van dichtbij, totdat de Japanse bezetting zijn loopbaan abrupt beëindigde. En waar wordt dit gehouden? De Indische literaire salon, dat wordt gehouden aan de Oud-Burger in het Oud-Burgeren Gasthuis aan de Professor Cornelissenstraat 2 in Nijmegen. Het is zondag 27 september en de zaal is open om 1:30. Het begint van 2 tot ongeveer 4:30. Van harte aanbevolen deze eerste Indische literaire salon in Nijmegen. En dan gaan we luisteren naar Endang Setiawati met Hati Yang Luka.

ik moet even iets rechtzetten, luisteraars. U luisterde naar Sundari Sukotjo met Ter Ingat Selalu. Hele lieve krontjongstem heeft zij, Sundari Sukotjo. Ze is, ik denk inmiddels ook rond de 60, want ik draai muziek van haar al zeker 25 jaar of langer. Goed, dan gaan we naar het volgende. Er komt een podcastserie gemaakt door Guido Spring. En dit nieuws heb ik van Indies Forever. Guido Spring maakte de podcastserie Constant en Hans, Indisch cultureel erfgoed. En het gaat over twee vergeten figuren uit Nederlands-Indië. En wel componist en dirigent Constant van de Wal en zijn broer Hans. In zijn muziek mengde Constant van de Wal de westerse muziek met Indische invloeden, Indonesische invloeden moet je eigenlijk zeggen, die hij uit zijn jeugd kende. En Guido Spring belt podium over Constant van de Wal's unieke muziek, die de westerse klassieke muziek mengt met Javaanse invloeden. Heel bijzonder is dit. Ik heb daar ook wel muziek van. En soms moet je er even aan wennen. Johannes Hendrikus Frederik van de Wal werd in Surabaya geboren in 1869 en stierf in Den Haag in 1948. Hij staat ook bekend onder het pseudoniem Victor Ido en hij was een Nederlands journalist, muzikus en schrijver van romans en toneelstukken. Hij was onder andere kunsthistoricus bij het Batavia's Nieuwsblad en hoofdredacteur van het Nieuw Batavia's Handelsblad. Dan heb je zijn broer Constant Johan Arnold van de Wal, ook in Surabaya geboren in 1871 en overleden in Nice in 1945. En hij was een Nederlands componist en dirigent, zoon van de Indo-Europese Ida Maria Damwijk en de Nederlander Benjamin Johannes van de Wal. En zoals ik al zei, zijn broer Hans was journalist, schrijver en ook muzikus en bekend onder het pseudoniem Victor Ido. Dit is een hele interessante podcast. Meer informatie en ook wat links kunt u vinden als u gaat naar de website Indies Forever. En dan kunt u daar altijd een link aanklikken. Constant en Hans, Indisch cultureel erfgoed. Zo staat het daar aangegeven. En de post is geplaatst door Boerung, de webmaster, op 17 september 2026. Van harte aanbevolen. Sundari Sukotjo dan, maar nu Monica Alkihari woont in Nederland, trad heel vaak op de Passamalam in Den Haag en elders in het land. En zij zingt Hela Arumbai.

prachtige stem van Monica Okihari. Het volgende nieuws heb ik ook van de site Innis Forever. Getiteld In dienst van de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat betekende ziekte, honger en gruwelijk geweld. De VOC draaide grotendeels op arbeidsmigranten, van wie de meesten stierven onder barre omstandigheden. In zijn boek Tussen noodlot en fortuin schetst Roelof van Gelder 15 pakkende portretten van matrozen en soldaten die het wel konden navertellen. Ja, zoals gezegd, de VOC draaide grotendeels op arbeidsmigranten. En heel weinigen konden het navertellen. Die het wel konden navertellen, daar heeft deze Roelof van Gelder een boek van gemaakt. Een van hen is Christophe Frick. Hij maakte net na zijn leerjaren als chirurgijn een vrouw zwanger. Hij liep letterlijk weg voor de consequenties en ver ook. Eerst van zijn Zuid-Duitse geboorteplaats Ulm naar Amsterdam. En daar arriveerde hij vlak na kerstmis 1679. 20 jaar oud, met een avontuurlijk plan. Hij wilde zich melden voor dienst bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat deed hij ook. En hij beleefde natuurlijk heel veel. En kan dat dan ook navertellen, want hij overleefde. Zijn logementhouder in Amsterdam, een voormalig metselaar uit Brandenburg, ontraadde hem dat om met de VOC weg te trekken. De tocht naar Indië was vreselijk en werken in Indië betekende enkel gezoeg, ellende, ongeluk, honger en dorst. Aldus deze logementhouder. Het was de vraag of hij het er levend vanaf zou brengen. Maar Frick tekende toch. Hij hunkerde naar verre oorden en zijn geldgebrek gaf de doorslag. Ja, het lukt hem dus inderdaad een beetje om overeind te blijven. Hij overleefde namelijk zijn dienst bij de VOC. En zijn levensverhaal staat nu met dat van 14 anderen in het boek Tussen noodlot en fortuin. 15 gelukszoekers bij de compagnie, geschreven door historicus Roelof van Gelder. Hij stelt dat waarheid en verlichting in de herinneringen van de chirurgijn, in 1692 verschenen onder de titel Oost-Indianische Reizen und Kriegsdiensten, liggen dicht bij elkaar. En de vrome fantast leukte zijn echte avonturen op met extra gruwelen om daarna God te bedanken dat hij dit alles had mogen doorstaan. Dus niet alles wat deze Frick schrijft is waar, maar er veel is wel waar. Het is van harte aanbevelen dit boek als je zegt ik wil meer weten over achtergrondinformatie van de VOC. Ja, wat dat ze handelden, dat er van alles gebeurde, maar hoe leefde men dan en waarom overleefde men? Dat is dit boek van Roelof van Gelder, Tussen noodlot en fortuin. Wilt u meer weten of wat links hebben, ga dan naar de site Indies Forever. Even kijken, wat vertelt hij nog meer? Oh ja, dan beschrijft hij ook nog, deze Frick, beschrijft Javanen, hoe ze leefden en dat ze toch eigenlijk onbetrouwbaar waren. Maar de vrouwen, dat waren engelen op aarde. Ja, kom. Goed, de VOC en nogmaals de titel. Tussen noodlot en fortuin van Roelof van Gelder. Hij is historicus, dus het is ook wel historisch goed onderbouwd. En van Monica Okihari naar Wouter Muller met
de eerste sneeuw.

Het is bewerkt door Wouter Muller, op en op muziek gezet. Maar het gedicht is van Emmy Verhoef, dichteres en kunstenaar. En een veelzijdig getalenteerde vrouw die helaas een paar jaar geleden is overleden. Van de site In Is Forever het volgende. Er komt er is al een nieuwe Nederlandse documentaire. Draait niet in de bioscopen, maar meer in filmhuizen. Het heet Ilang Jawane. Het is een persoonlijke Nederlandse documentaire van de maker Wouter van der Spoel en videograaf Ronnie de Groot, samen met de zoon van Wouters, Srianto. De film volgt vader en zoon op een reis over Java langs plekken als Jakarta, Yogyakarta, Bandung en Bogor. Ze zoeken naar hun Indische en Javaanse familiegeschiedenis. De titel komt van een Javaanse uitdrukking, Wang Jawa Ilang Jawane, wat betekent de Javaan die zijn Javaanse identiteit of waarden is kwijtgeraakt. Ik herhaal het nog een keer. Wong, dat is van, in het Indonesisch is dat orang. Wong Jawa Ilang Jawane. Wat betekent de Javaan die zijn Javaanse identiteit of waarden is kwijtgeraakt. De documentaire behandelt thema's als afkomst, generaties, stiltes en het bekijken van de koloniale geschiedenis vanuit een ander perspectief. Het project komt voort uit het boek Nouri en Nino over Nederlands-Indië en Indische Nederlanders dat vader en zoon eerder maakten. De première vond al plaats in september 2026 bij Kinepolis in Dordrecht. En nu komt de film dus ook in allerlei filmhuizen. Als je naar de site Indies Forever gaat en je zoekt dan Ilang Jawane, dan heb je daar ook weer links. Het draait in filmhuizen. Het komt ook in het filmhuis in Nijmegen. Maar op het moment dat ik dit hier al voor me heb, is de datum daar nog niet bekend. Het draait ook in allerlei andere filmhuizen, maar die zijn vrij ver van hier, waaronder Rotterdam bijvoorbeeld. En andere plaatsen verder weg. Dus houd het even in de gaten. Ilang Jawane, als u geïnteresseerd bent in een documentaire over alweer afkomst en wat het met je doet. Van Wouter Muller gewoon naar Mildred Bailey als de dag om is. En wat dan? When day is done.

0: whole day through. I miss you when day is done.
1: Nou, when day is done, als de dag voorbij is. Alweer van de site Indies Forever. Webmaster noemt zich Burung, en dat is vogel. Burung schrijft: Japan had na de invasie van Zuidoost-Azië dwangarbeiders nodig voor het aanleggen van spoorwegen in Burma op Sumatra, en voor het aanleggen van vliegvelden op de Molukken en voor het werk in de mijnen van Japan. Om al die dwangarbeiders op de plaats van bestemming te krijgen, zijn er tussen mei 1942 en augustus 1945 met 223 Japanse vrachtschepen ruim 277 zeetransporten uitgevoerd. De Japanse krijgsmacht transporteerde daarmee zo'n 120.000 krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden en meer dan 300.000 Romusha's, Indonesische dwangarbeiders, over geheel Zuidoost-Azië. De omstandigheden aan boord van deze schepen was ronduit verschrikkelijk, en zelfs dat is nog een eufemisme, vandaar dat de transportschepen hellships werden genoemd. Tussen de 22.000 en 27.000 mannen overleven deze transporten niet. En dat zijn de slachtoffers aan westerse zijde. Van de Romusha's, de Indonesische dwangarbeiders, wordt vermoed dat het een veelvoud van die 22.000 was. En nou komt er dus een boek, en dat heet Helle Schepen. Er is al een voorpagina te zien, een heftig oorlogsbeeld, Helle Schepen. En Hellships, dat is, heb ik er vaker over gehad. Vanwege de dramatische omstandigheden van vervoer. En dat wordt dan ook verteld in het boek Helle Schepen. Het is er nog niet. Hoogstwaarschijnlijk komt het uit in februari 2027. Volg het, want ik ben heel benieuwd naar Helle Schepen. Wat ze daarvan weten. Die schepen, mijn vader zat op de Kintamaru 2. En in 1944 werd hij vervoerd van Jakarta naar Singapore. En vandaar, ik denk met een boot ook, naar een eiland, Pulau Damarlaut, ten westen van Singapore. Daar moest een dok gebouwd worden, of een scheepswerf. En daar heeft hij gewerkt, de Kintamaru 2. De beruchtste natuurlijk van al deze schepen, helle schepen, is de Yunyomaru. Maar er zijn er dus veel meer en veel meer transporten. Ook hier weer, als je naar de site gaat, daar staan links. En als u die aanklikt, krijgt u veel meer informatie die u dan op uw gemak kunt lezen. Maar in ieder geval, houd het in de gaten. Het boek Helle Schepen komt eraan in februari 2027. Het volgende nummer, ja, dat is ook gezongen door Elvis en nog zoveel anderen. Maar nu in een krontjongjasje gestoken door Rayuan Samudra. Can't help falling in love.

Ja, luisteraars. Ik ben inmiddels al een dag of 10 terug uit Indonesië. Heb een heerlijke tijd gehad. Heb daar ook gewerkt. En kreeg als dank, ja, hoe raadt u het, een boek. Waar ik overigens heel blij mee ben. Het boek is geschreven door Eveline Boegheim, Satrio Dwi Chanjo, Friede Steile en Stefanie Welvaart. Het heet in Indonesisch Meniti Arti, maar de Nederlandse naam is Sporen vol betekenis. Het boek is tweetalig uitgebracht, waar ik heel blij mee ben. Dus links het Indonesisch, rechts het Nederlands. Er staat mooi beeldmateriaal in. Het formaat is kleiner dan een A4. Korter, de breedte wel, maar de lengte niet. Waardoor de foto's best goed uitkomen. Het leest makkelijk. Want ten eerste zijn er twee kolommen. Maar ook de regelafstand is iets ruimer genomen. En dat helpt echt bij het lezen. Dus goed beeldmateriaal. En wat ik prettig vind is dat die tweetalig is. Gewoon links het Indonesisch, rechts het Nederlands. Ik lees je even iets voor in het Indonesisch. En dan de vertaling. Waar gaat het boek over? Hierover. Penelusuran jejak jejak peninggalan perang kemerdekaan Indonesia. Ik zeg het nog een keer. Penelurusan jejak jejak peninggalan perang kemerdekaan Indonesia. De vertaling: zoektocht naar de sporen van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Oorlog is in het Indonesisch perang. Eveline Boegheim is van het NIOT. Satrio Dwi Chagyo is van het UGM, Universiteit. Friede Steile is van het KITLV Nederland. En Stefanie Welvaart is ook van het NIOT. En zij is geïnteresseerd in machts- en structuren en hoe individuen zich hierbinnen bewegen. Ik ben nogmaals heel blij met het beeldmateriaal. Want dat mis ik vaak in dit soort boeken die eigenlijk over geschiedenis gaan, maar dan net even anders verteld. En zo zijn hier ook, is er hier ook een foto van graven. Ergens in Indonesië. De erevelden en ook sommige begraafplaatsen, die hebben een vast model. Dus niet omdat je rijk bent mooi en dan minder rijk een beetje mooi, niet mooi of klein. Nee, allemaal hetzelfde. Het boek kost een fortuin voor de Indonesiërs, namelijk 160.000 rupia. Dat is ongeveer €15. Dat is best veel. Het boek telt bijna 300 pagina's. Maar je kunt het kopen, want er staat ook Nederlands in. We gaan luisteren naar het Colorful City Core met Jouw Naam.

0: prachtig nummer. Ik ga nog even verder met het boek Menitti Arti. Vertaald Sporen vol betekenis. Niet direct de vertaling, maar de Nederlandse titel van hetzelfde boek. Geschreven door Eveline Boegheim, Satrio Di Ciaggio, Friede Stijlen en Stephanie Welvaart. Conflicten gaan hand in hand met wisselende loyaliteiten. Die kunnen tijdens het conflict verschuiven, maar veranderen ook vaak in de loop van de tijd daarna. In interviews merkten wij, de schrijvers, regelmatig dat een ervaring of gebeurtenis uit het verleden anders geïnterpreteerd werd. Dat heeft er alles mee te maken dat je achteraf een beter zicht hebt op het grotere geheel, op de dingen die zich inderdaad buiten je gezichtsveld afspeelden. Maar ook omdat je door opgedane levenservaring anders tegen het leven, de maatschappij of de geschiedenis bent gaan aankijken. En dit betekent niet dat mensen achteraf zeggen dat ze het niet opnieuw zo zouden doen. Begin 2018 kwamen wij in contact met Gerrit den Adel. Hij was in Indonesië vertrokken als oorlogsvrijwilliger en zegt achteraf dat hij daar oorlogsmisdaden heeft gepleegd. We vroegen ons af waarom hij dit vertelde. Wilde hij zijn geweten zuiveren? Kwam het door de toegenomen aandacht voor deze oorlog? De enige manier om erachter te komen was het hem te vragen. We interviewden hem over de oorlogsmisdaden, maar ook over de angsten van een jonge soldaat. En zo verschoof dan het beeld een beetje. In het Indonesisch luidt de titel Aku Sang Sukara Sukarelawan dan Penjahat Perang. Aku Sang Sukarelawan dan Penjahat Perang. Ik was oorlogsmisdadiger omdat ik OVW'er was. En dat is vrijwilliger. Zo zegt Gerrit den Adel. Er is ook een foto van hem. Op de foto een keurige man. Hij had via het televisieprogramma Andere Tijden laten weten, wel te willen vertellen wat hij had gedaan. In die uitzending was aandacht besteed aan het onderzoekprogramma. En toen bedacht hij, nou moet ik eventjes gaan vertellen. Want ik wist dus al dat ik oorlogsmisdaad had begaan, maar dat moet ik dus nu gaan vertellen. Hij had er niet met andere veteranen over gesproken, want hij ging niet naar reunies. Hij sprak er wel over met zijn kinderen. Dan zei hij ook dat we daar niks te zoeken hadden. Het meest frustrerend vond hij dat de Nederlandse regering daar niet openlijk iets over zei. Dodenherdenking vond ik een beetje fariseerachtig. Als ik de doden herdenk, dan kijk ik naar de Weldorpsvlakte en dan denk ik aan mijn collega's die gestorven zijn en al die anderen, hè, en de onzin van oorlog. Het is het smerigst wat er is. Ja, dus dat is eigenlijk de aanleiding geweest waarom ik die brief aan Andere Tijden geschreven heb. En ze reageren erop. Hij wordt geïnterviewd. En tot slot zegt hij, ik ben dan niet verantwoordelijk voor die oorlogsmisdaden, want ik werd gestuurd. Maar zoals ik het nu even voor mezelf innerlijk voel, als ik als dienstplichtig soldaat naar Indonesië was gestuurd, had ik meegeholpen aan oorlogsmisdaden. Ja, en dan was de oorlogsmisdaad, het neerschieten van de man, gebeurd. Maar niet voor mijn verantwoordelijkheid alleen. En nu was het alleen maar mijn verantwoordelijkheid. Omdat ik OVW'er was. En hiermee ben ik aan het eind van het programma gekomen. Graag tot volgende week. Dag.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Dit is Helmond
1: Klassiek.
2: Klassiek.
1: Dit is Helmond Nieuws.
0: Dit.
3: 10 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij 2 verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten.
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Diede van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
7: Dit is Helmond.
9: Dit is Helmond.

Ja, beste luisteraars, fijn dat u vandaag weer heeft afgestemd op Dit is Helmond Klassiek. Met vandaag weer 2 uur filmmuziek. En vandaag is de uitzending in zijn geheel gewijd aan de muziek uit de James Bond films. In 1962 werd de eerste officiële Bond film uitgebracht en de laatste in 2022. Dus wat we doen is terugkijken op 60 jaar James Bond. En dat betekent wat, ook voor u als luisteraar. Bijna iedereen heeft wel een herinnering aan James Bond. En de een heeft de voorkeur voor Sean Connery als eerste Bond, een ander weer voor Roger Moore en een latere generatie weer voor Daniel Craig. En het is leuk om met u vandaag door de films te gaan waarin u zelf denkt, oh ja, dat was die film. En welk jaar was dat ook alweer? Dat is misschien leuk om mee te doen met mij, om te kijken of u het goed heeft en uw eigen favoriete film eruit te halen. U gaat muziek horen vandaag van John Barry, Marvin Hamlisch, Michael Kamen, David Arnold, Eric Serra, Michel Legrand, Thomas Newman en Hans Zimmer. En als u dacht, hé, dat melodietje in het begin van de uitzending, dat herkende ik? Nou, dat klopt. Monty Norman schreef deze herkenningsmelodie voor de eerste Bondfilm Dr. No. John Barry arrangeerde het en het werd direct een grote hit. En voor de tweede film From Russia with Love uit 1963 werd John Barry dan ook gevraagd de gehele score te schrijven. Dit werd de eerste film uit de reeks waar vaak een titelsong werd gebruikt. De regisseur van deze film was Terence Young. En de acteurs in deze film waren onder andere Sean Connery, een hele leuke rol van Robert Shaw en Diana Bianchi. De tweede Bondfilm is een van de, nou, ik wil wel eigenlijk zeggen, beste uit de reeks. 007 krijgt het te stellen met het internationale misdaadsyndicaat Spectre, dat een boosaardig plan heeft ontworpen om de Koude Oorlog in een heuse oorlog te laten uitlopen. En Robert Shaw als psychopathische moordenaar is alleen al de moeite van het kijken waard. En het spektakel begint zoals te doen gebruikelijk al voor de credits. En ik laat u uit deze film het beroemde thema 007 horen, wat u wellicht kent, en de instrumentale uitvoering van de titelsong. En let hier op het begin. De goede luisteraar, die vroeger Radio Veronica luisterde met Lex Harding, zal deze tune zeker herkennen. De thema's worden uitgevoerd door John Barry en his orchestra. We gaan luisteren naar 007 en From Russia with Love.

Heeft u al nagedacht wat de volgende film ook alweer was? Nou, ik zal het u verklappen. Het was Goldfinger uit 1964, onder regie van Guy Hamilton. En in deze derde film van de James Bond-reeks zag de franchise zich ontpoppen van een kleinschalige spionagethriller tot een werkelijk spektakelfilm. Grote sets, een groot budget en Sean Connery in opperste beste Bond-modus. En in Goldfinger houdt 007 zich bezig met een goudroof. De Bank van Engeland verdenkt handelaar Auric Goldfinger als betrokkenen, waarna zij James Bond in dienst nemen om het mysterie te ontrafelen. En ook maakt Q zijn opwachting in deze film. U weet het wel, die man die altijd voor die ontelbare, vernuftige gadgets zorgde voor Bond. De muziek was van John Barry en de titelsong, en daar gaan we naar luisteren, was van Shirley Bassey. We gaan genieten van Goldfinger.

Ja, met deze titelsong zette Shirley Bassey zichzelf ook wereldwijd op de kaart. En de producers waren er wel achter gekomen dat een titelsong verkocht. Ja, en alles draait natuurlijk om geld. En ook in deze hele franchise, James Bond, draait het om inkomen. De volgende film waar we naartoe gaan, weet u het misschien nog? Thunderball uit 1965. Een film onder regie van Terence Young. Met weer Connery als Bond. Verdere hoofdrolspelers waren Claudine Auger en Adolfo Celi. En in deze vierde Bondfilm moet 007 op zoek naar twee kernwapens, gestolen door de internationale misdaadorganisatie Spectre, die dreigt grote steden in de as te leggen als er geen enorm bedrag aan losgeld wordt betaald. Financieel was het een hele succesvolle aflevering en het speelt zich voor een belangrijk deel onder water af. Haaien, boeven en harpoengeweren maken de boel onveilig. Ik vind het wel een sfeervolle film, maar was zeker niet zo goed als de voorganger Goldfinger. En zelfs een beetje saai. De onderwateropnames duren vaak wel erg lang. We gaan luisteren naar de film. De muziek uit de film. En wel het thema Mr. Kiss Bang Bang. En het wordt uitgevoerd door John Barry Orchestra. Onder leiding van John Barry.

De muziek van Barry had een grote invloed in de jaren 60. U hoort wel de brassy jazz-invloeden die John Barry met zich meebracht. En in de filmmuziek in de jaren 60 veranderde het zware, toch wel wat meer orkestrale klassieke werk naar meer het lichtvoetige. En Barry was daarvoor mede verantwoordelijk. De volgende film. Welke zal dat zijn? 1967. You Only Live Twice, weet u nog? Onder regie van Lewis Gilbert. Met weer Connery in de hoofdrol. En mooie rollen voor Donald Pleasence. De Amerikaanse en Russische ruimteschepen verdwijnen spoorloos. En waar al de grootmachten aansturen op een kernoorlog, houden de Britten, zoals ze zijn, het hoofd koel. En sturen hun beste man naar Japan, waar iets duidelijk niet pluis is. En in deze vijfde Bondfilm is misschien wel wat ouderwets, maar toch erg geslaagd. Met een hele sfeervolle en fantasierijke en grappig script, een goede muziek en Connery in een ironische topvorm. We gaan luisteren naar het thema You Only Live Twice en u zult ook Nancy Sinatra in dit nummer horen. Het wordt uitgevoerd door het John Barry Orchestra onder leiding van John Barry.

De oplettende luisteraar heeft waarschijnlijk ook wel het nummer Millennium hierin gevonden, wat Robbie Williams in 2000 uitbracht. De volgende film is On Her Majesty's Secret Service uit 1969. Voormalig autoverkoper George Lazenby moest de opvolger van Sean Connery worden in de James Bond-serie. Maar een groot succes was dit niet. En dit is dan ook zijn enige vertolking van 007. En het plot speelt zich hoofdzakelijk af in Zwitserland, waar Bond het opneemt tegen de aartsschurk Blofeld. Een mooie rol van Telly Savalas, die de wereld wil vernietigen door middel van biologische oorlogvoering. Het is ook memorabel, deze film, omdat Bond hier voor het eerst echt verliefd wordt. En wel op Diana Rigg. En vanwege de zeer fraaie achtervolgingsscène met bobsleeën. Wat ook beroemd werd, was de titelsong van deze film, die door velen gezien wordt als de allerbeste Bond-song aller tijden. Het nummer We Have All the Time in the World, gezongen door Louis Armstrong. En daar gaan we ook naar luisteren. We horen dadelijk het nummer uitgevoerd door Louis Armstrong en het John Barry Orchestra. We Have All the Time in the World.

En ik heb niks te veel gezegd, denk ik. Een prachtig nummer, Louis Armstrong. De volgende film waar we naar gaan luisteren, muziek uit de film Diamonds Are Forever uit 1968. Een film onder regie van Guy Hamilton. En dit keer weer met Sean Connery in de hoofdrol. En Jinsil John en Lana Wood spelen ook een hoofdrol. John Barry werd ook weer aangetrokken voor de muziek. En James Bond moet in deze niet zo heel sterke aflevering onderzoeken wat er aan de hand is met de internationale diamantmarkt. En het spoor leidt onder andere naar Amsterdam en Las Vegas. Er zijn ook vele opnames gemaakt in Amsterdam. Leuk als u deze film eens terugkijkt, dan ziet u de grachten van Amsterdam in beeld. En alle bekende ingrediënten zijn natuurlijk weer aanwezig. Bond girls en gadgets. De studio liet Connery terugkomen, zoals ik al zei. En na de tegenvallende vervanger van George en is de vervanger van George Lazenby. En ook liet men terugkomen Shirley Bassey voor de titelsong. John Barry reisde met Shirley Bassey in Engeland als dirigent voor haar orkest als zij optrad. En het was ook wel weer aan deze keer dat John Barry aangaf van goh, ik denk dat Shirley Bassey de beste zal zijn voor de titelsong. En ook naar deze titelsong gaan we luisteren. Diamonds Are Forever van Shirley Bassey.

En ik zei tegen u, Diamonds Are Forever 1968 en dat moet natuurlijk 1971 zijn. We maken een nieuwe stap in de jaren 70. De jaren 70 worden een heel andere decennium van Bondfilms. En de eerstvolgende film waar we naar gaan luisteren muziek is uit de film Live and Let Die uit 1973. Wel weer onder regie van Guy Hamilton. En dit is de eerste film waarin Roger Moore zijn rol als James Bond op zich gaat nemen. En de muziek voor deze film werd geschreven door George Martin. Als u zegt, hey, George Martin, die naam die ken ik. Het is Sir George Martin. Hij wordt vaak gezien als de Beatle, de vijfde Beatle, zoals hij vaak genoemd wordt. Een Britse muziekproducent. In de eerste Bondfilm, waarin Moore het stokje overneemt van Connery, werd de nieuwe koers snel duidelijk. Deze Bond was wat ironischer. Dat pakte prima uit in dit verhaal. Waarin 007 het moet opnemen tegen een corrupte Caribische politicus die banden blijkt te hebben met een drugshotenmethode in New Orleans. George Martin schreef best een hele leuke score voor deze film. Daar zit ook wat jazz-invloed in. En afijn, gaat u zelf maar eens luisteren naar het nummer Bond Drops In.

U hoort het nummer Bond Drops In, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra, onder leiding van George Martin. De volgende film in de reeks was The Man with the Golden Gun uit 1974. En ik weet nog zelf dat ik in de bioscoop zat in die tijd. Heel leuk. Regie Guy Hamilton. En kenners waren het erover eens dat deze tweede Bondfilm met Roger Moore een beetje kunstmatig was opgezet en dat het aan humor ontbrak. En het verhaal hield niet echt over. Maar bij de beginscènes is daar nog niets van te merken. Christopher Lee is een tot de verbeelding sprekende boef. Hij nodigt geheimagenten uit op zijn landgoed om het duel met ze aan te gaan. En Bond krijgt uiteraard ook een uitnodiging. En titelsong vertolkster Lulu zingt prachtig: No one can catch him, no hitman can match him, the man with the golden gun. John Barry werd weer teruggevraagd voor deze film om de muziek te schrijven. En ik vind dat het een beetje, ik merk dat hij moet wennen aan hoe ga ik mijn muziek schrijven. Voor de jaren 60 zijn geweest, ik kom nu in de jaren 70. En je ziet ook een transitie in de muziek van John Barry. En dit is eigenlijk een tussenthema waarin we horen dat Barry wat zoekende is naar een nieuwe stijl. En we gaan luisteren naar Let's Go Get 'Em uit The Man With The Golden Gun.

componist en arrangeur. Hij en Richard Rodgers zijn de enige personen die ooit een Emmy, een Grammy, een Oscar, een Tony en een Pulitzer Prize hebben gewonnen. Roger Moore was in deze stijlvolle actiefilm voor het eerst echt thuis in zijn rol als James Bond. Wel raakte vanaf deze aflevering de inhoud van de Bondfilm steeds verder af van de verhalen van de geestelijk vader Ian Fleming, om plaats te maken voor wat meer spektakel en humor. En het verplichte Bondmeisje krijgt eindelijk wat gewicht. Bonds belangrijkste vijand is de reus met het ijzeren gebit, weet u nog, Richard Kiel, die hem tot vervelens blijft achtervolgen en hij wil maar niet doodgaan. Marvin Hamlisch schreef een hele eigen Bondscore, die toch wel ver afweek van John Barry. Nou, oordeelt u zelf. We gaan luisteren naar het thema Ride to Atlantis.

En de luchtige sfeer van de muziek van de jaren 70 films komt ook in deze film duidelijk naar voren. De volgende film waar ik u van iets van wil laten horen is de film Moonraker. Persoonlijk is dit mijn favoriete Bondfilm, zeker wat muziek betreft. Een film uit 1979 met Lewis Gilbert. En dit is de film die ik samen met mijn eigen vriendin, destijds Andrea, in de bioscoop heb gezien. Dus die herinnering ben ik nooit vergeten. En deze film, daar speelt de hoofdrol Roger Moore, Louis Charles en Michael Lonsdale.

En ook maakt Richard Kiel weer zijn opwachting. De muziek voor deze film is van John Barry. En de titelsong was van Shirley Bassey. En James Bond moet de verdwijning van een ruimtevaartuig onderzoeken. En hij komt op het spoor van de industrieel Drax, die een plan heeft om de wereld te vernietigen. De film is meer geestig dan spannend. En vooral de ruimtescènes zijn bijzonder mooi gemaakt. Leuk feitje, Richard Kiel is terug met zijn roest vrijstalig gebit. En we gaan naar twee nummers luisteren uit deze film. Allereerst gaan we daar luisteren naar de titelsong, uitgevoerd door Shirley Bassey. En dan luisteren we nog naar Bond Lured to Pyramid. En de muziek wordt uitgevoerd door lokale sessiemuzikanten uit Parijs, onder leiding van John Barry. Geniet u van Moonraker.

Dat brengt mij nog even bij de concertagenda. Intouchable in Concert. Met muziek van Ludovico Einaudi. Een thema wat door collega Peter Schumacher laatst ook al is gedraaid. Het Noordpoolorkest geeft extra concerten. En wel op 15 februari in de Doelen in Rotterdam. En op 16 februari in De Vereniging in Nijmegen. En op 23 februari in het Concertgebouw Amsterdam. Ik zou zeggen, bent u er snel bij, want de eerste reeks was zo uitverkocht. En dit is dus de film live met orkest. En verder komt er een serie Masters of Film Music, Ennio Morricone. En u kunt tickets daarvoor vinden op www.worldconcerts.nl. Er worden 9 concerten gegeven en ik weet dat er al enkele uitverkocht zijn. En zelf zit ik in het Amsterdam Concertgebouw bij een van deze concerten. En afgelopen jaar ben ik samen met collega Ger Koppenens naar het concert in Eindhoven geweest. Zeer zeker de moeite waard. We zijn hiermee aan het einde van het eerste uur gekomen. En hopelijk heeft u plezier gehad aan de diverse muziekthema's die u heeft gehoord. En misschien herinneringen opgehaald met uw vriend, vriendin, vrouw of gezin over de James Bond films. In het tweede uur gaan we verder en zult u zien dat de Bond films een stuk serieuzer worden dan in de jaren 60 en 70. Maar dat voor straks. Voor nu zou ik zeggen, neemt u een lekker kopje koffie of thee en dan hoor ik u straks na het journaal weer terug voor het tweede uur James Bond.

0: Sparta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond
1: Klassiek.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van €5.000. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: presentatie.
1: Arthur Eisendoorn, techniek, Harry van den Bogaert. Welkom terug, beste luisteraars, voor de tweede uur James Bond. En we gaan verder met de volgende film. Misschien heeft u er al over nagedacht. Maar het is For Your Eyes Only uit 1981. Een film onder regie van John Glen. Met ook dit keer weer Roger Moore in de hoofdrol als James Bond. Verdere rollen in deze film waren weggelegd voor Carol Bouquet en Julian Clover. De muziek voor deze aflevering werd gescoord door Bill Conti. Een weinig rare gadgets in deze film, relatief serieus en ook wel ingetogen voor een Bondfilm. En toch is dit, ondanks de gevorderde leeftijd van Roger Moore, een hele aardige aflevering in de reeks. De muziek en de titelsong van Sheena Easton werden genomineerd voor een Oscar. Maar wij gaan luisteren naar muziek van Bill Conti en wel St. Cyril's Monastery.

U luisterde naar het thema St. Cyril's Monastery, uitgevoerd door een sessie studio orkest onder leiding van Bill Conti. En de ingetogenheid van de film hoorde u ook terug in de muziek. De volgende Bondfilm waar Roger Moore nog eens aan zou treden als James Bond is Octopussy, een film uit 1983 onder regie van John Glen. Verdere hoofdrollen in de film waren van Maud Adams en Louis Jourdain. Bondfilm gevuld met actie, inclusief een flinke dosis zelfspot en adembenemende stunts. En Maud Adams is het enige Bondmeisje dat twee keer naast 007 Roger Moore mocht aantreden. De eerste keer in The Man with the Golden Gun uit 1974 en nu als titel heldin in Octopussy. De muziek voor deze film werd ook weer gecomponeerd door John Barry. En we gaan naar het thema luisteren, That's My Little Octopussy uit Octopussy.

U hoorde That's My Little Octopussy, uitgevoerd door John Barry en een London Sassy Orchestra. 2 jaar later kwam de film A View to a Kill uit, onder regie van John Glen. Dit zou de laatste film worden met Roger Moore als James Bond. Verdere hoofdrollen waren voor Christopher Walken, Tanya Roberts, Patrick McNee, die u wel wellicht kent van De Wrekers, en Grace Jones. En er valt veel te genieten aan de 14e episode van de James Bond-serie. Zo is er de prettige, psychotische KGB'er, een rol van Christopher Walken, en dat is altijd een tractatie om na te kijken. En zijn atletische femme fatale, een rol van Grace Jones. Zorin wil Silicon Valley met een goed geplaatste aardbeving vernietigen. En Bond moet daar een stokje voor steken. En de strijd brengt de vijanden tot hoge hoogtes op de Eiffeltoren en de Golden Gate Bridge. Leuke film om weer eens terug te kijken. We gaan zo dadelijk luisteren naar Bond meets Stacy. En dat wordt uitgevoerd door een London Sassy Orchestra onder leiding van John Barry, A View to a Kill.

We maken een sprongetje, 2 jaar later. The Living Daylights, met een heel klein Nederlands tintje. De film weer onder regie van John Glen. Met nu Timothy Dalton als James Bond. Verdere hoofdrollen van Mayhem Dabow en Jeroen Krabbé. En na lang zoeken werd er toch een opvolger voor Roger Moore gevonden. De Shakespeare-acteur Timothy Dalton, die als kerstverse 007 direct goed van start ging in een van de leukste Bondfilms van regisseur John Glen. En James Bond is na alle gekkigheid uit de Roger Moore-periode een stuk serieuzer geworden. En lijkt ook meer op het personage van de bedenker Ian Fleming. En Jeroen Krabbé speelt een KGB-officier die van 2 walletjes, Oost en West, eet. U moet misschien eens terugkijken, erg leuk om te zien. Dit is tevens de laatste film, James Bond-film, waarvoor John Barry de muziek schreef. John Barry was in totaal 25 jaar verbonden met de hele James Bond-franchise. En dit was zijn afscheid. En ja, hij schrijft echt een mooie score voor deze film. We gaan luisteren naar het thema Kara Meets Bond, uitgevoerd door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John Barry.

Twee jaar later, de volgende Bondfilm. Nou, heeft u mee geluisterd en denkt u het te weten? Het is de film License to Kill. Weer onder regie van John Glen. Met weer Timothy Dalton, Carrie Lowell en Robert Davey in de hoofdrollen. En na The Living Daylights is het de tweede keer dat Timothy Dalton terugkeert als James Bond. Maar dit keer niet om de wereld te redden, maar om op bloedige wijze zijn vriend te wreken. De ongewoon harde toon van deze Bondfilm viel echter niet bij iedereen in de goede aarde. En de film was commercieel gezien geen groot succes. Ook werd voor deze film een andere componist aangetrokken. De Amerikaanse componist Michael Kamen. En hij schreef een geheel eigen score met een heel eigen andere toon. We gaan luisteren naar Michael Kamen en wel naar het nummer PAM. En dat wordt uitgevoerd door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van Michael Kamen.

Dit keer duurde het maar liefst 6 jaar voor de volgende Bondfilm uitgebracht werd. En dit was Golden Eye uit 1995. Een glansrijk debuut van Pierce Brosnan als James Bond, die het personage luchtiger en charmanter neerzette dan de intense voorganger Timothy Dalton. Er zitten een aantal prima actiescènes in de film en heel veel mooie exotische decors. De film werd onder andere opgenomen in Zwitserland, Monaco en Cuba. En ook hele kleurrijke personages, zoals de gestoorde Russische Xenia Onatopp. Een rol van Famke Janssen, die mannelijke tegenstanders smoort tussen haar dijen. Verdere hoofdrollen in de film waren voor Isabella Scorupuco en Sean Bean. De muziek voor de film werd gecomponeerd door de Franse componist Eric Serra. En hij had ook een hele eigen touch voor deze Bondfilm. En we gaan luisteren naar het thema That's What Keeps You Alone en wordt uitgevoerd door het London Studio Sessie Orkest onder leiding van John Oldman.

Tomorrow Never Dies is de volgende Bondfilm uit 1997 onder regie van Roger Spottiswoode. En u merkt al aan de muziek dat de films serieuzer worden, ze worden harder en ook de toon van de muziek is totaal anders dan de sound, de jazzy sound uit de jaren 60 van John Barry. In het 18e deel van de filmsaga neemt James Bond het op tegen een gemene mediamagnaat die Wereldoorlog 3 wil ontketenen om zijn kijk- en leescijfers te maximaliseren. En de Bondfilm werd overladen met al een aantal destructieve speeltjes en een hele protserige BMW met afstandsbediening. En daarmee werd de teneur van de film gezet. Meer, harder en sneller. Er werd ook een nieuwe componist aangetrokken voor de volgende 5 Bondfilms. En dat was de Britse componist David Arnold. En hij heeft ook een heel eigen geluid nagelaten aan de James Bond-reeks. En we gaan naar een nummer luisteren en het thema Paris en Bond. En dat wordt uitgevoerd door een London Sessieorkest onder leiding van Nicholas Todd. Tomorrow Never Dies.

Heeft u goed meegeteld? Welke film gaan we nu beluisteren, denkt u? Ik zal het verklappen. The World Is Not Enough uit 1999 met Michael Apted. Met de acteur Pont Pierce Brosnan. Verdere hoofdrollen voor Sophie Marceau en Robert Carlyle. De 19e Bondfilm. De derde met Brosnan als werelds beroemdste geheimagent. De laatste waarin Desmond Llewellyn de excentrieke uitvinder Q speelt. Kort na de première overleed hij. En voor het overige heeft dit actieavontuur alles te bieden wat we mogen verwachten. Prima actiescènes. En de schurk van dienst is een terrorist die vanwege een kogel in zijn kop geen pijn kan voelen. Bedenk het maar. We gaan luisteren naar muziek van David Arnold en wel naar het thema Casino uit The World Is Not Enough.

Hopelijk heeft u ook zo genoten van het heerlijke jazzy nummer waar u in verbeelding James Bond ziet staan in een rokerige ruimte in het casino aan de pokertafel. De volgende film waar ik muziek van laat horen is Die Another Day uit 2002. Daar zitten we nu al. Een strijdtoneel is het behoud van de wereldvreemde. En Bond reist naar Korea, Engeland en Cuba. En de film heeft een ijzige finale in IJsland. En Halle Berry was het eerste Bondmeisje met een Oscar op zak. Haar acteertalent kwam wellicht van pas in de openingsscène, waar ze in bikini uit het water verrees op precies dezelfde manier als het eerste Bondmeisje, Ursula Andress in Dr. No. Ook een aardige cameo-rol van Madonna als scherminstructrice. En ze zong ook het titelliedje. De achtergrondscore voor deze film werd geschreven, zoals ik al eerder aangaf, door David Arnold. En een belangrijke rol in deze film was ook weggelegd voor Judi Dench. Niet te vergeten, de prachtige actrice. We gaan luisteren naar Jinx and James van David Arnold uit de film Die Another Day.

U hoorde het thema Jinx & James uitgevoerd door London Sessie Orkest onder leiding van Nicholas Todd. De volgende film, Bondfilm in de reeks, was Casino Royale. Een film uit 2006. En dit was de eerste film met Daniel Craig als James Bond in de hoofdrol. Verdere hoofdrollen van Eva Green, Mads Mikkelsen en Judi Dench. En James Bond neemt het in Casino Royale op tegen de boos aardige onderwereldbankier Le Chiffre. Niet in een vuurgevecht, maar aan de pokertafel. En het gelijknamige boek van Ian Fleming werd in die mate bewerkt dat de superspion vooral weer mens werd. Minder ironisch, met meer emoties en nuances. En de keuze voor Daniel Craig, die zijn sporen had verdiend in theater en in arthouse films, was zeer gelukkig. Een hele geslaagde score ook van David Arnold. En we gaan luisteren naar het nummer Blunt Instrument uit Casino Royale.

U hoorde het thema Blunt Instrument, uitgevoerd door het London Sessie Orkest onder leiding van Nicholas Todd. De volgende film in de reeks was Quantum of Solace. Een film uit 2008 onder regie van Mark Forster. Met uiteraard Daniel Craig weer in de hoofdrol. Verder Judi Dench in deze film en Olga Kurylenko. James Bond stuit op een geheimzinnige organisatie die werkelijk overal in geïnfiltreerd is. En hij ontmoet industrieel Green die niet zo menslievend is als diens PR-afdeling doet geloven. Het tempo in deze film ligt moordend hoog. Net als de voorganger is hij veel minder humoristisch en een stuk grimmiger dan eerdere delen van de film. U zult het wel merken, hè, in de uitzending dat eigenlijk de evolutie van Bond ook duidelijk hoorbaar is in de muziek. We gaan luisteren naar muziek van David Arnold en wel A Night at the Opera, uitgevoerd door London Sessie Orkest onder leiding van Nicholas Todd.

De volgende film, Skyfall uit 2012. U weet wel, dat nummer met het nummer van Adele. Regie van de film was van Sam Mendes. En hoofdrollen dit keer ook weer voor Daniel Craig en Judi Dench. David Arnold was niet meer de componist voor de James Bond films. En deze keer ging de componist Thomas Newman met de filmscore aan de haal. En Thomas Newman komt uit de beroemde Newman-familie, waar onder andere Alfred Newman van het beroemde 20th Century Fox-thema. James Bond bestond in 2012 50 jaar en dat werd gevierd met een hele geslaagde aflevering in de spionnenreeks. Inclusief geestige knipogen naar het hele culturele erfgoed. De Craig en de schurk Bardem zijn in vorm. En regisseur Mendes treft de juiste toon en het camerawerk van Roger Deakins is prachtig. En helaas wordt de belofte van de hele enerverende eerste helft van de film niet echt ingelost in de climax. We gaan luisteren naar muziek van Thomas Newman en wel het nummer Skyfall, instrumentaal, uitgevoerd door een London Freelance Orkest onder leiding van Thomas Newman.

De Bondfilm die hierop volgde was Spectre uit 2015, onder regie van Sam Mendes. Met wederom in de hoofdrol Daniel Craig en Bondgirl Monica Bellucci. Een degelijke Bond-aflevering, waarin 's werelds meest bekende geheim agent tijdens de jacht op de moordenaars van zijn geliefde M op een mysterieuze organisatie stuit. De openingsscène in Mexico's stad behoort wel tot de absolute hoogtepunten uit de hele franchise-serie. En het openingsliedje van Sam Smith werd bekroond met een Oscar. Maar we gaan luisteren naar muziek van Thomas Newman. En Thomas Newman schreef ook voor deze film een hele sfeervolle score. We gaan luisteren naar het nummer Vauxhall Bridge. En het wordt uitgevoerd door het London Sessie Orkest onder leiding van Thomas Newman, Spectrum.

Daar gaan er 6 jaar overheen. En dan komt de laatste, tot nu toe, James Bond film, No Time to Die. Met Daniel Craig en Rami Malek in de hoofdrollen. Het is een waardig afscheid van Bond-acteur Craig, die nog voor deze film had hij gezegd dat hij liever zijn polsen door zou snijden dan nog 1 keer in de huid van geheimagent 007 te kruipen. No Time to Die zou dan toch echt de laatste keer moeten worden voor de 53-jarige acteur. Bond was niet langer de feilloze vrouwenversierder die vijanden met een kwinkslag uitschakelde, maar hij was verworden tot een kwetsbare held die zowaar echt verliefd kon worden. En voor deze film werd de beroemde filmcomponist Hans Zimmer gevraagd om muziek te schrijven. En Zimmer maakte gebruik uit muziek uit een film On Her Majesty's Secret Service. En we gaan naar het nummer Matera luisteren. En daar horen we duidelijk de sound van On Her Majesty's Secret Service in terug. Dus we gaan luisteren naar No Time to Die.

Ik hoop dat u heeft genoten van 60 jaar James Bond. We hebben alle acteurs voorbij horen komen. En we hebben ook de muziek gehoord natuurlijk. 60 jaar evolutie James Bond. En ik kan u nog zeggen dat de film Casino Royale met Daniel Craig opnieuw uitgebracht wordt. En dat kan betekenen dat er weer een nieuwe Bondfilm in de maak is. Ik ga afscheid nemen. En ik dank Harry voor de techniek. Over 3 weken ben ik hier weer. En dan heb ik een Ennio Morricone special, waarin ik muziek laat horen uit de beginperiode van Morricone, 1960 tot 1975 ongeveer. Volgende week zit Peter Schumacher hier weer. Ik wens u vast een fijne zondag. En ik laat u vertrekken met de klanken van uit Never Say Never Again. Dat is geen officiële Bondfilm uit 1983... waar nog 1 keer Sean Connery gevraagd werd de rol van James Bond op zich te nemen. Het is een remake van Thunderball. Dus geniet u nog even van de klanken van Never Say Never Again. En graag tot de volgende keer. Fijne zondag.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Helmond gaat Hollands.
1: Helmond gaat Hollands.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Hollands.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmiddag. Fijn dat u vandaag ook weer luistert naar Helmond Gaat Hollands op Dit is Helmond. Ik heb vandaag natuurlijk weer een heel leuk programma voor u samengesteld met een paar leuke gouden ouwe en natuurlijk weer heel veel nieuwe platen. We begonnen vandaag met het nummer uit 1974 van Honey en de Regels met Oh, wat een nacht. En ik heb ook een hele hoop nieuwe, zoals die van Romy Montero. En die zingt Spaans benauwd.

Ja, we gingen terug naar het jaar 2012 met Erma Temming, Ik heb je lief. En daarvoor horen nu Marco Meesters met Laat mij alleen. En hier is de nieuwe single van Gerrit van Veen, Oh, als jij bij me bent.

Ja, dat lekkere Utrechtse, dat Utrechtse dialect Pleps 1982. Ik wist niet dat je kwaad werd. En daarvoor hoorde nu Samantha Steenwijk met een blik, één blik is genoeg. En hier is de nieuwe single van Miel Lotterjouk. Laat mij alleen.

Ja, dat was het 2023. Jannes met Monica. En daarvoor hoorde die zangeres Sella met haar nieuwe single Een Suikerspin. En dat nummer kennen we natuurlijk van zangeresje Wilma. Uit 1970 was dat een bescheiden hit in Nederland. En hier heb ik ook nog een nieuwe van Noah en Mats. Vlieg met me mee.

Ja, 1968. De Hekregels met Hartje van Goud. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van Marco Schouten. Liefde is als een roos. En als we het dan overnieuw hebben, hier is die van zangeres Larissa. Gek op jou.

Ja, dat was de nieuwe single van Goossen Luitjes, Heimwee naar de Zuiderzee. En daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaats van deze Helmond Gaat Hollands op deze zondag, de 27 september. De laatste zondag weer van deze maand. Wat gaat het allemaal hard, beste luisteraars. En ik dank u natuurlijk voor het luisteren. Nog allemaal een hele, hele prettige zondag. En we gaan er vandaag uit met een oudje uit 2006 van Marianne Weber. Geef me een dag van je leven. Yeah.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: It's music time.
1: It's music time.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: It's music time. Met Ron en Andy.

0: Goedemiddag, welkom bij het programma It's Music Time. Een programma dat wordt gemaakt door...
1: Ron Smits. En Danny Johan uiteraard.
0: Ja.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en we gingen al meteen denderden over elkaar heen, want dat bedoel je even een keer beter oefenen. Maar we zitten weer in de lucht, zeg maar. En we gaan de komende uren lekker muziek draaien. En we openen uiteraard al met Elvis Presley. En met het nummer Pledging My Love uit 1977.
1: Ja, we houden zo van B-kantjes, hè?
0: Ja.
1: Ja, het was zoals de B-kant van Way Down te zaak is.
0: Kijk. En het volgende nummer staat alweer meteen start klaar, want we gaan iets draaien van Connie Francis. Stand For My Baby. En die is uit 1966.

0: 10 for my baby, please.
1: Ja, Connie Francis, dat was ook een van mijn favorieten van mijn vrouw trouwens. Die hoorde die stem ook graag van haar. Dus nou ja, goed, als ze gelezen zou hebben, dan zou ze dit ook wel heel leuk gevonden hebben. Dat weet ik heel zeker. Trouwens, vandaag 27 september, er is van alles te doen in de stad. Er is ook vandaag het Blaaskapellefestijn. Dus ik heb geen idee hoe het met de luistercijfers zit, maar daar komen we straks wel achter. Maar in ieder geval, het gaat deze week nog heel mooi weer worden trouwens. Tot en met woensdag sowieso. En donderdag dan zal het waarschijnlijk weer een beetje afzakken. Want ja, dan zit ook weer een maand verder. Och, wat gaat het toch hard, jongens. Ja, alweer bijna een maand voorbij. Zeg, nog een paar dagen. Dan is het, dan is het weer gedaan, hè. En ja, we moeten trouwens vandaag ook een beetje... waarschijnlijk doen dat... een klein beetje concurrentie van de week van de jaren 80 op Radio 5. Die is ook weer gestart gisteren. Dus zal misschien ook wel nodig luisteraars kosten. Maar ja, je weet nooit. Er zijn altijd nog luisteraars nodig die afstemmen op ons. Hè? Dat weet je maar nooit. Dat is, je weet niet waar er geluisterd wordt. Wie dat er luistert. Dat is altijd spannend. En vooral dat laatste. Dat, ja, dat is toch wel iets van een... waarvan je zegt van nou, dat is misschien toch wel... leuk om dat toch eens een keer te weten wie, wat, waar. Maar ja, goed, dat is iets van de toekomst. Dan gaat er van alles gebeuren. We hebben natuurlijk na de muziek van de jaren 50... hebben we natuurlijk ook iets van de jaren 80, dacht ik.
2: Ja, ja, want daar gaan we nu ook naartoe. We gaan naar 1984. Een nummer wat de top 40 haalde, de zesde plaats. Stond 9 weken in het lijst en kwam binnen op 19 mei 1984. Ik heb het over de formatie Pointer Sisters. De dames, hè, dus zodoende. En ik heb voor u het nummer uitverkozen, getiteld Automatic.

0: Nou, ik moet eerlijkheidsbekennen dat deze opname, die het stamt eigenlijk uit 1983, was het opgenomen trouwens, maar het is in 1984 inderdaad in de top 40 terecht te komen. Zelfs in het voorjaar zelfs nog. Goh, heerlijk. Automatic van de Pointer Sisters, Anita, Ruth en June. En in ieder geval, er schijnt er nog maar één van hun in leven te zijn. De rest is allemaal... zelfs die andere die solo gegaan was, Bonnie Pointer, ook niet meer onder ons. Dus, er is een tijd voor komen, er is een tijd voor gaan, zeg ik maar altijd. Maar in ieder geval, ze hebben in ieder geval een mooi stukje muziek achtergelaten, sowieso. En ze zijn, zoals velen, ooit begonnen in de kerk. Ja, in het kerkkoor. Die dames van het kerkkoor bij hun vader in de kerk. Hè? Zo ging dat toen. Toen was het nog echt into gospel. Maar in ieder geval, hoe dat ze in 1973 klonken, dat hoort binnenkort in Andy Solhauer.
1: Kijk.
2: En ik heb nog even iets recht te zetten. Ik zei net bij onze grote vriendin Connie Francis 1966, maar dat was 1956.
0: Ja, ik wou wel zeggen.
2: Want nou zijn we pas toe aan de nummer uit de jaren 60.
0: Ah,
2: en,
0: kijk.
2: Van een zekere Dikke Leeuw. Ja, die kennen we uit Helmond, hè. Ras Helmonder. Caféhouwer in Helmond geweest. En natuurlijk ook zanger. En van het schuine repertoire, zullen we maar zeggen. We gaan naar 1966 samen met hem. Met een nummer wat natuurlijk ook dubbelzinnig is bedoeld. Maar je moet er maar het beste van begrijpen.
0: Nou, denk ik maar aan jou van.
2: Is namelijk getiteld Blaas eens in het zakje. En nou wil het eigenlijk het volgende... Het volgende nummer past daar perfect bij, daarna. Maar goed, dat leg ik zo dadelijk wel uit. U gaat dus eerst even luisteren naar Dikke Leeuw.

0: meneer Versluis, kwam dronken thuis. Hij was per auto en daarom was het niet pluis. Want zijn Louise kwam uit haar bed.
1: Ja, dat zou wel.
0: En heeft dit plaatje.

0: Ja, dit zal wel altijd actueel blijven hoor. Two Blaz in het zakje van Dikke Leo in 1966. En trouwens, je had in datzelfde jaar had je nog een andere campagne, hè? Dat was weer iets van, ook van Verkeer in Nederland. Glaasje op, laat je rijden. Ook weer zoiets. En dat werd weer gedaan door Sjaki Schram. Nou, je kent iedereen natuurlijk wel, maar in ieder geval. Dit was onze eigen caféhouwer uit Helmond, Dikke Leo. Haha, inderdaad. Ja, toen... ja, goed caféhouder en ook een goed zanger. Dat sowieso, want hij heeft menig plaatje gemaakt. Hoor. Zo, oh, heerlijk. Om dat oude materiaal van Tessa nog eens keer te horen. Kan allemaal in zijn Music Time, dames en heren. Op een zonnige zondag is het sowieso.
1: Ja, want ik weet zeker dat de mensen de barbecue intussen uit de schuur hebben gehaald. En zijn van, nou, dat programma is er weer. Wij gaan lekker met de barbecue en een paar kratjes bier in de tuin zitten. En dan maken we er een waar feestje van. Nou, dat willen we eigenlijk graag. Hè? Dat mensen dat op die manier doen. Dan zijn we echt goed bezig met het radio maken. En dat vinden we dus heel leuk. Ja. En het volgende nummer, zei ik al, past perfect bij dat nummer van Dikke Leo. Want als je nou een blaaspijpje hebt geblazen en het blijkt fout te zijn, ja, dan heb ik dus natuurlijk mevrouw Ingrid uit Frankrijk met het nummer Tues Foutu.
0: Oh,
1: en
0: ja,
1: ze
0: ja,
1: haalde ja, daar ja. De tweede plaats in de top 40 mee. Stond 13 weken in de hitlijst, kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. En dat deed ze op 10 augustus 2002. En Tues Foutu, dat wordt ook gebruikt als term als je iets gekocht hebt. Heb je een kat in de zak gekocht. Maar dan zeggen ze, u bent genaaid. Okay,
0: ofwel goed. Netjes achter, u bent opgelicht.
1: Ja, u bent opgelicht. Nou, oké, okay, dus daar sluiten we ons eigen perfect bij aan. Ga maar lekker luisteren naar Ingrid.

0: Ja, uit die warme zomer van 2002 inderdaad, de foto van zangeresje Ingrid. Ja, van een tijd geleden alweer. Dus, oh, is dat alweer 24 jaar geleden, jongens? Ja, ik vraag me eigenlijk af van... helemaal niet af, maar in ieder geval... wat doe ik hier als veteraan-dj of ben ik nou radio-dj? Daar zijn de meningen over verdeeld, dat sowieso, want... Mensen die een tijdje geleden de site van Dit is Helmond gelezen hebben over de programmawijziging, die hebben natuurlijk wel gezien dat, dat bij mijn naam dus Radio DJ stond. Alhoewel dat ik mijn eigen nog af en toe wel die kwajongen voel van 50 jaar geleden zijn, maar alleen een stukje ouder, dat sowieso. Je moet het gewoon zo zien, een vos die verliest wel zijn wilde haren, maar niet zijn streken.
1: Ja, en dezelfde mensen nog merken. Dus,
0: ja, dat gaat gewoon lekker door, hoor.
1: Ja, ja. Dus, maar die hebben wij allebei nog steeds onder streken.
0: Ja, wat dat betreft.
1: Ja, wat dat betreft zijn we niet voor de poes.
0: Nee.
1: Dus, en dat kunt u ook wel merken als we in de uitzending zitten. Ja, en dan kijk ik op mijn briefje, of in ieder geval op mijn playlist. En dan zie ik dat we toe zijn aan iets van Frank Sinatra. Ja. Uit 1942. En ja, nou wil het geval. Die komen we vandaag nog een keer ergens tegen.
0: Ja, dat klopt. Alleen dan met de jaren 60 plaat.
1: Ja. Dus, maar deze is uit dus 1942. Getiteld Street of Dreams. En dan moet ik even kijken welke we dus in gaan starten. Want dan zal vandaag net zien dat er iets fout gelopen nu.
0: Nou ja, één van de twee is het altijd, hè?
1: Kijk. De rechtse schuif, dus die moeten we hebben. Hier komt-ie.

0: Dat is typisch zo'n plaatje waar je bij kan wegdromen. De titel zal dat woord natuurlijk ook wel bevatten. The Streets of Dreams. Van heel lang geleden natuurlijk. Frank Sinatra, ofwel The Voice genoemd ooit. Ofwel Blue Eyes. Dat is ook nog een andere benaming voor hem natuurlijk. Maar ja, Ron zei het al, straks komen we hem nog een keer tegen. Maar ik ga nog niet verklappen wat en waarmee. Want dan is de lol natuurlijk ook weer eraf. Dat is niet de bedoeling. Nee. Op dit moment is het nog 90 graden buiten. Het gaat warmer worden vandaag, graden 23 sowieso in Helmond. Het kan nog warmer worden, maar dat scheelt nog van locatie tot locatie natuurlijk. Maar in ieder geval, ik hou tegenwoordig raar sport op na. Het eerste wat ik, als ik uit de douche kom, ik heb mijn eigen schoor en zo. Het eerste wat ik doe, gewoon eventjes gaan rondneuzen van wat voor weer wordt het vandaag. Niet dat ik nog zo'n weerman ben, uitsproken weerman, maar ik hou het in de gaten, want ja, ik heb een hond die, als het regent, dan krijg ik hem met geen stokslagen naar buiten. Zo'n beest is het.
1: Nee, want dan is hij bang dat hij natte vuur te krijgt. Hè, dus.
0: Ja, maar dat komt alleen dat er is ooit een keer sneeuw gevallen en daardoor heeft hij een hekel gekregen naar water, naar regen. Maar ja, goed. Trouwens, ik realiseer me in een keer dat we volgende week op Dierendag een uitzending hebben. Dus dan ben ik extra lief voor mijn hond.
1: Op Dierendag? Oh jee.
0: Ja, doe de funky chicken.
1: Lijkt me een goed idee, ja. Als we dan de hele tent helemaal af willen breken, dan doen we het ook meteen helemaal goed.
0: Ja, dus, ja, daarom.
1: Ja, leuk. Het blijven allemaal van die leuke dingen die de revue blijven passeren. Nou, ook leuke dingen gesproken. We hebben de volgende ook weer iets leuks, want we gaan naar 1978, waarschijnlijk voor veel mensen misschien wel een feest van herkenning. De act haalde de 14e plaats in de top 40. Stond 8 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 24 mei 1978 in de hitlijst. En ik heb het over de formatie Octopus. En ze hadden toen een nummer getiteld South of the Border. En die gaan we maar eens even beluisteren.

0: Uit 1978, South of the Border. En deze muziek kwam uit België, dames en heren, de Octopus. En we hadden al trouwens al een paar leuke hits daarvoor ook. In 1974 bijvoorbeeld, I'm So In Love With You. En in 1975, You Are My Special Angel. Dat dan natuurlijk ook kan uit de jaren 50 van Bobby Helms. Maar in ieder geval, dit, van South of the Border zijn vele uitvoeringen van. Onder andere ook een instrumentaal uit 1962 van de Shadows bijvoorbeeld. Op het album Out of the Shadows. Dat is ook een hele mooie om naar te luisteren. Maar in ieder geval, dit was zeker de moeite waard. Uit het materiaal van Telstar. Heerlijk om er eens terug te gaan naar die jaren van toen. Hè. Dat geeft mij weer een bepaald gevoel, een bepaald thuisgevoel. Klinkt heel raar, maar toch is zo. Het geeft toch weer het gevoel van ja, ik ben er weer. Ik ben er nog steeds. En we doen het speciaal voor u op dit radiostation. Dit is Helmond. It's Music Time. Iedere zondagmiddag opnieuw. Tussen 1 en 2 uur. Wel even wennen natuurlijk voor u ook als luisteraar. Maar in ieder geval een uur is maar een uur. En het is zo om hoor.
1: Ja, en uiteraard van deze hele mooie Octopus gaan we door naar ook een andere hele mooie. We gaan naar 1959 en we hebben er ooit wel eens eerder in de uitzending gedraaid, maar ik blijf het altijd wel leuker vinden. Catharina Valente. En het nummer is getiteld Sweetheart, My Darling, Mijn Schat. En die gaat u maar eens horen.

0: Ja, dezezelfde Catalina Valente die heeft in de jaren 60 gezorgd dat een zekere Trea van der Schoot een leuke artiestennaam kreeg, namelijk Trea Dobbs. Ja, zo is dat gegaan op een gegeven moment. Maar in ieder geval, dit was iets uit 1959. Sweetheart, My Darling van Catalina Valente. En trouwens, ik heb nog een vraag te beantwoorden van een paar luisteraars. Die vragen van, hoe zit het nou met het gedrukte exemplaar van de top 40? Nou ja, daar kan ik heel kort in zijn. Je kan elke week via de top 40 site, de desbetreffende lijst, kan je dus downloaden, een pdf. En die kan je dan zelf uitprinten, je gedrukte exemplaar. Zo simpel is het maar wat. En nog een opmerkelijk feit in de top 40 wat zich voordeed vorige week. Kwam opnieuw binnen. So Incredible van Ilse de Lange.
1: Ja, ik heb dat gezien.
0: Uitgebracht in 2008. Ja, dat schijnt een of ander meisje op deze aardbol. Die heeft waarschijnlijk danspasjes of zo erbij gemaakt. En dat heeft ze opgenomen op TikTok gezet. En zo is het weer een beetje als een lopend vuurtje rondgegaan. Dus weer een hit. En ze is deze week gestegen naar nummer 11 van vorige week op 16. Kijk. Als hoogste nieuw binnenkomen. En ze staat in totaal, als je dus de weken van 2008 erbij telt, staat ze in totaal 22 weken genoteerd.
1: Kijk, nou, daar gaat de goede kant uit, hè?
0: Ja.
1: En niet de kant verkeren, je ziet het, hè?
0: Ja, en niet te bedenken dat ze dus een tijdje geleden ze een bekende opnamestudio opgekocht hier in Nederland, hè?
1: Oh?
0: De Wisseloord Studios, bekende legendarische platenstudio's, die zijn al van haar.
1: Oh? Ja, dat is big business, want Wisseloord is een dijk van een studio.
0: Nou, daar hebben onder andere de Beach Boys ook een plaat opgenomen in de jaren 70.
1: Ja, juist. Dus,
0: En nog vele groepen uit het buitenland. Dus nou, zo kan het gaan, maar in ieder geval. Zij neemt haar platen daarop en ze geeft ook jong talent, nieuw talent, de kans om daar iets te gaan doen. Dus okay. Zo zit het eigenlijk met je elkaar.
1: Tijd voor 1989. We gaan iets draaien, Engelstalig van Ben Steeneker.
0: Hmm.
1: Het is getiteld Roll on Mississippi.
0: Ja?
1: En even kijken op de teller of die klopt. Ja, hier is hij.

0: Nou, je mag hem rekenen onder, nou, misschien wel de eerste Nederlandse countryzanger zo'n beetje. Hè? Want er was vanaf de jaren 60 was hij al bezig. Denk maar aan zijn plaat als The River Rhine bijvoorbeeld, dat hij toen uitbracht in de jaren 60. Dit was in ieder geval iets van de latere datum Roll On Mississippi van meer dan Ben Steeneker. Ja, die goeie man heeft, nou, ik vind dat hij een prima stem heeft. En hij brengt de muziek ook zoals het eigenlijk hoort te klinken. Zoals country eigenlijk hoort te klinken. En zeker voor eigen bodem is het heel goed. Maar ja, goed, we hebben nog andere talenten die het ook kunnen. Bijvoorbeeld Douwe Bob tegenwoordig op de country tour. Want die is zelfs in Amerika geweest nog, heb ik laatst nog vernomen via een bekende talkshow. Dus ja, Nederlandse artiesten zijn toch best wel gewild, ook in het buitenland. Dus nou ja. Ik had het net ook al verteld, dat verhaal van Ilse de Lange. Maar in ieder geval, het is niet alleen bij ons, maar het is wereldwijd net geworden trouwens, voor de tweede keer. Dus, ja, heel raar is dat.
1: Ja. Zo, zullen we eens een instrumentale gaan draaien uit 1961. En niet zomaar eentje. Nee, dan maar een van de Shadows. Ja, oké. Okay. Nou, dans je spikkersdaak dwars door de huiskamer, volgens mij. Want ik ga nummer 1 starten, getiteld Shadowy.

Wij natuurlijk, hè. Ja, hij had nog een andere zoon, Jimmy. Die is acteur geworden trouwens. En de dochter speelt ook gitaar, heb ik laatst nog vernomen ergens. En zijn zoon Marcel, die had trouwens in 1995 een leuk hitje in de zomer met Mag ik naar je kijken. Een beetje gewaagde tekst vind ik persoonlijk, maar in ieder geval op zich zeker geen onaardig plaatje. Luister maar eens uit die warme, hete zomer van toen komt-ie.

0: Ja, dat was helemaal tot aan de laatste noot toe van de gitaar. Mag ik naar je kijken van Marcel de Groot, een plaat met een top 40 verleden? Als
1: ja,
0: ik het goed heb.
1: Want daar heb ik wat gegevens van.
0: Ja?
1: Hij haalde de 11e plaats, stond 8 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 12

0: augustus 1995.
1: Ja.
0: Ja. En dan hebben we er eentje voor vandaag. Want ik kijk op de teller en hoe lang duurt dat muziekstuk? Nou, 2 minuten 56. Nou, dat moet ongeveer in de richting gaan komen zodat we willen zitten. En ik heb er ook nog een top 40 geschiedenis bij. Ik heb het over een plaat die in 1973 uitkwam en de 15e plaats haalde. Het was een Duitsstalige plaat. Stond 6 weken in de Nederlandse hitlijst. En kwam binnen op 1 september 1973. En ik heb het over de formatie Cindy en Bert. En de Duitse duo. En ik heb het nummer verkozen, getiteld Ich komm bald wieder. Ook zo'n hele leuke Duitse slager. En daar is dus een echte aanrader. Dus die gaan we maar eens even op u loslaten. En dan vallen we als alles mee zit automatisch in de eindtune van het programma.
1: Zou zomaar kunnen, ja.

0: En met Ik kom bij het wielen van Cindy en Bert kwamen toe aan het einde van vandaag van It's Music Time.
1: Ja, time flies when you have it fun, hè, zeg ik altijd.
0: En ik kijk naar buiten, de zon schijnt volop. Mensen zitten waarschijnlijk overal buiten bij de barbecue. En wij zitten natuurlijk in een door airco gekoelde studio. Jammer, maar ook verwend. En dus daarom blijven we natuurlijk ook radio-uitzendingen maken. Want dan dacht je, zo dadelijk, hij zit er klaar voor.
1: Ja.
0: En die is solhouwer.
1: Ja.
0: En daar gaat u ook even lekker naar luisteren. Wat mij betreft, ik wens u nog een allerbeste zondag. En blijf vooral lekker luisteren daar naar Andy. En ik zou alvast zeggen, tot volgende week.
1: Tot zo na het nieuws.
0: Bye bye.
1: Bye.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Andy Solauer.
1: Andy Solauer.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegia ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Andy

Er was even terug naar 1973 met Lynn Collins en Think About It. Een van de artiesten uit de stal van James Brown, de zaak is. Luisteraars, goedemiddag. En die Soul Club is weer aangevangen voor deze zondagmiddag. Het is vandaag zondag 27 september 2026, aflevering 4 van deze jaar. Alweer een nieuwe reeks van Andy Soul Hour. Trouwens, dit programma, dat weet je misschien niet, maar dit programma is uitgeschikt om te luisteren via een Bluetooth speaker. En zeker als er een mooie basplaat tussen zit, dan sowieso al. Hoe weet je dat? Nou, hoe dat ik dat weet? Ik heb gisteren eventjes geluisterd naar de Soul Night op Radio 2. Via mijn Bluetooth speaker op je telefoon. Dus nou, dat klonk echt matig mooi. Goed, luisteraars, welkom. En de volgende, die dienst gaan we weer aan. Dat is iets uit 1969. You Beat Me to the Punch. Hier is Edwin Starr.

Edwin Starr met de opvolger destijds van 25 Miles had de top 40 wel bereikt. Maar deze, daar lukte het niet zo mee eerlijk gezegd. Maar toch een leuk plaatje tussendoor zo. You Beat Me To The Punch. En er schijnt toen nog een andere uitvoering te bestaan van het nummer. Daar komen we binnenkort nog een keer op terug. Trouwens, even iets anders, want het volgende gezelschap dat komt uit Engeland. En de vader van de meisjes, die speelde regelmatig mee in de Berlijnse band van Tom Jones. Ja, hij heette Pearson van zijn achternaam, maar in ieder geval zijn voornaam weet ik helaas niet. Maar in ieder geval, deze muzikale dames, nou ja goed, die hebben ook nog een toffere verleden natuurlijk. Zoals gewoonlijk, maar ja, dat is hier eigenlijk niet zo van belang, want hier gaat het eigenlijk mee om de muziek. Laten we dat zo houden, hè. Goed, in ieder geval een tweede single uit 1985, Let Me Be The One.

Ja, de een zegt het is foute disco, maar nee, laten we maar houden op heerlijke dansbare plaat uit 1985 alweer, Let Me Be The One, van Janis van Five Star. En ik weet dat er een heleboel meisjes toen, van 14-jarigen vooral, erg veel gedanst hebben op die plaat, dat sowieso. Even iets anders, want de volgende dame die heeft een leuke coverversie opgenomen van het nummer Natural Woman. In 1995 al, maar het is eigenlijk pas op een album terecht te komen uit 1997, op het album Share My World van Mary J. Blige. En hoe komt het? Nou, in ieder geval degene die de eerste persing hebben van het album, daar staat het nummer niet op. Dat is gewoon eigenlijk een beetje een toegift als degene die dus een persing later hebben gekocht, als zogenaamde limited edition. Nou, geluksvogel zit hij weer. Goed, hier is Mary J. Blige, Natural Woman.

You Make Me Feel Like a Natural Woman, zo is eigenlijk de volledige titel, maar in ieder geval wordt gewoon afgekort, anders dan past niet op de playlist. Dat was iets van Mary J. Blige uit 1995. En trouwens, het werd voor het eerst opgenomen in 1967 door de Queen of Soul, Rita Franklin, op haar album Lady Soul. En het is bovendien nog een nummer geschreven door Carole King. En zelfs Celine Dion heeft het ook nog op de platen gezet op haar album Falling Into You in 1996. Goed, dat was de informatie over dit nummer. We gaan het nu hebben over Berry Gordy, een arbeider uit de Ford-fabrieken in Detroit. Wat deed hij? Hij stond daar in de machines. Ja, in de autofabrieken natuurlijk. Hè. En zo tussendoor schreef hij ook liedjes. En een van de liedjes is in 1957 opgenomen door een zekere Jackie Wilson. En dat is eigenlijk pas jaren later bekend geworden bij ons. Hè? 30 jaar later, maar ja goed. Langwijk heeft goed tijd nodig, dus net andersom natuurlijk. Maar goed, in ieder geval, we hebben het in de jaren 80, 87 sowieso genoten van het nummer. En zeker die clip die erbij zat, dat was echt mooi om te zien. Goed, we gaan nog gewoon eens terug naar de 90's verder met Jackie Wilson en Reed Petit.

Al dus Jackie Wilson en Repeat uit 1957. Volgende week gaan we trouwens verder over het verhaal van Berry Gordy. Want ja, er is nog genoeg over te vertellen over die man. En ik ga ook een plaat draaien die hij uitbracht in 1959. Nou, in ieder geval op een, hoe moet ik het noemen? Een labeltje wat later een groot label zou worden. Nou, een beetje een ingewikkeld verhaal, maar volgende week daar meer over. Dus. Goed, het zwaartepunt van dit programma ligt deze keer in 1976. Een lange plaat van 6 minuten en 34 seconden, geloof ik. Kan ook 32 seconden zijn, maar goed, dat even. Het is in ieder geval de lange versie. Ik noemde het vroeger altijd, toen ik nog DJ was, de zogenaamde wc-plaat. Want er is altijd een gelegenheid dat je even een sanitaire stop moet maken. En dan zet je die plaat maar op. Heaven Must Be Missing an Angel. Hier is Tavares. Thank you.

Ja, dat is een beetje uit mijn hoogtijdagen uit 1976. Mijn hoogtijdagen als DJ. Oh god, wat heb ik die plaat toch grijs gedraaid, mensen. Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares was het. Dat heeft trouwens ook nog nummer 1 gestaan in de top 40, de zaak is. Even iets anders, want de volgende... Ja, dat is ook opgenomen door Aretha Franklin op haar Lady Soul album. Maar in ieder geval draait het origineel. Hier is Frank Sinatra, The Voice. That's life.

Nou, ik moet eerlijk bekennen, het zeebenen gevoel is bij mij weer helemaal terug bij het horen van deze plaat uit 1967. That's Life van Jonathan Frank Sinatra. En nog een ander feitje, dat is, komt uit 2007. Toen kwam het album Call Me Irresponsible uit van een zekere Michael Bublé. Ik ken deze zanger en ook hij heeft het nummer op de plaat gezet. Dus ja, ze kan het gaan, maar dat zal waarschijnlijk weer gediscussieerd worden van kan dit wel in Andy Soul Hour, dit plaatje? Ja, natuurlijk kan dat, want wij zijn in de gat gestapt van NPO Soul and Jazz, de ter ziel gegaan zender. En gooi je af en toe ook zo'n jazzplaatje tussendoor. Heerlijk. Lekkere afwisseling. Even iets anders, want de volgende man die heeft ontzettend veel last. Niet dat hij pijn van zijn voeten heeft, maar hij kan er niet tegen om naar een discotheek te gaan. Dan zou ik zeggen, jong, blijf gewoon weg. Ja, hij zingt erover. My Feet Won't Move uit 1980. Hier, Fruitcake. Heerlijk.

Uit Amsterdam komen ze Fruitcake en My Feet Won't Move. Een van de leden, dat schijnt de broer te zijn van Ruud Mulder van Spargo. Dus dat verhaal, dat bevestig ik gewoon. Want dat vroeg iemand mij bij, van is dat een broer van? Ik zei, ja, volgens mij wel. Klopt inderdaad het verhaal. Dus ik heb nog even opgezocht, dus vandaar. Maar een van de dames Fruitcake, namelijk Mildred Douglas, die zou zich later voegen bij twee andere dames, namelijk Caroline de Wind en Jetty Kaspers. En die zouden My Tie gaan vormen. Die zijn trouwens bezig met nieuw materiaal te opnemen. Dus ja, she's still going strong. They still are going strong, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Even iets anders, want ik heb nog iets goed te maken. Want er zijn van die luisteraars die vroegen zich af van, dat nummer Heal the Pain, wordt nog maar eens ooit een keer gedraaid. Ik zeg ja, ik weet waarom dat je het vraagt. Ja, er is iets misgegaan een tijdje geleden in ons muziekarchief. Zodoende kon het nummer niet gedraaid worden. Dus dat was gewoon de enige reden dat het niet mogelijk was. Dus ik ga het bij deze goed maken. Ik heb het album meegenomen. Even kijken. Listen to Our Prejudice uit 1990. Staan er meer mooie nummers op. Maar ik heb deze gekozen. Heal the Pain.

album heet Linton Town Prejudice Part 1. Er zou nog een tweede deel van uitkomen, dat is helaas niet gebeurd. Veel verwikkelingen rondom George Michael en het werkcontract dat hij toen had bij Sony Music. Dus dat was een allemaal uitstel en nog eens uitstel. Maar goed, in ieder geval genoeg erover. Dat was nummer Heal the Pain en hij heeft het later nog eens een keer opgenomen op zijn verzamelalbum 25 dat hij in 2006 uitbracht. Want ja, toen zat hij 25 jaar in het vak, deze George Michael. En toen nam hij samen op met Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Ja, natuurlijk, kan niet anders, hè. Luisteraars, we zitten in het laatste staartje van Andy Soul Hour van vandaag. En ik heb een mooi weerplaatje voor deze keer. Een van de nummers te vinden op het album Hamel van Wouter Hamel. En degene die de eerste editie in huis hebben, die missen een paar nummers. Want ik heb hier de limited edition. En daarvoor draai je een bonusnummer, As Long As We're In Love. Wouter Hamel en Gio van Castania.

Ja, het was in één keer afgelopen. As Long As We Are Love van Wouter Hamel en Giovanka Ostani uit 2007 van het album Hamel. Een eerste cd die hij uitbracht, deze Wouter Hamel. Sympathieke zanger trouwens. Heerlijk om dit nog steeds te horen. Maar met de volgende gaan we eventjes terug naar de goede oude disco dagen.

Ja, deze plaat kon niet verder dan de tip raden destijds. Deze van First Choice en Dr. Love uit 1977. Trouwens, in 1984, maar dan in januari, februari, toen werd die plaat weer opnieuw uitgebracht. In een remix zelfs nog. En in ieder geval de oude versie werd ook weer meteen van de plank afgehaald. Ook weer opnieuw uitgebracht. Dus ja, zo kan wel een uur doorgaan. De volgende artiest, dat zal de laatste plaat worden, zoals er nou uitziet. Die is ooit begonnen als organist in de band van Ray Charles. En hij bracht in 1969 een album uit, Guess That's The Way God Planned It. En de gelijknamige single die kwam ook, kwam zijn de top 40 terecht. Maar in ieder geval, we draaien de B-kant, die is aardig om aan te horen van deze pianist, organist. En die nog met vele artiesten heeft samengewerkt, met de Rolling Stones later nog, en met de Beatles. En zelfs als tamboerijnspeler bij de Red Hot Chili Peppers, kan je nagaan. Billy Preston, and What About You?

Ja, ze zeggen ooit van mooie liedjes duur niet lang. En dat blijkt wel weer, want we hebben nog een klein beetje tijd over. Kan ik even gezellig babbelen met jullie. What About You was dit van The Understand Billy Preston uit 1961. Trouwens, volgende week, dan starten wij de Stevie Wonder Maand, 4 oktober. Werelddierendag, ook nog eens. Ja, dan starten we inderdaad de Stevie Wonder Maand, want u weet het, hij komt op 28 oktober, komt hij dus in de Ziggo Dome voor een optreden. En dat heeft alles te maken met het album Songs in the Key of Life, wat 50 jaar geleden uitkwam. En ik heb gisteren al een beetje gespit in het materiaal van Songs in the Key of Life. En er staan stuk voor stukje wieltjes op. Alleen het is moeilijk om een keuze te maken. Maar wat het wordt, dat hoort de komende weken wel. Want ik ben niet voor één gat te vangen wat dat betreft. Alles is voor mij draaibaar. Maar je kan niet alles kwijt. Maar ik ga toch één vraag beantwoorden volgende week. Want ik weet dat een luisteraar zich afvraagt van wat stond er eigenlijk op dat singeltje wat erbij zat. Dat EP'tje op 33 toeren. Nou, dat lijkt me leuk om daar volgende week een nummer van te draaien. Maar ja, goed, dat staat allemaal op de cd ook. Dus wat dat betreft, u zit bij ons wel goed bij Andy Soul Hour. Nou, zeer zeker. Ik hoor de eindtune al wat rond en er zijn weer vragen over hoe heet dat en wie speelt dat. Ja, de trompetist leeft helaas niet meer, maar in ieder geval de tune hebben we nog van Mark Ferguson en het heet Hollywood. Even genieten dus. Tot zo.

Luisteraars, dit was hier weer voor vandaag. Andy Soul Hour voor deze zondag 27 september 2026. En wat ons betreft, geniet van de zon nog eventjes zolang je dat het kan. Want iedere keer kan de laatste keer geweest zijn. Met dank aan Ron voor de techniek. En mijn persoontje Andy neemt afscheid van u. En wij zijn graag weer terug volgende week zondag. Zelfde tijd, zelfde zender. Dit is Helmond Radio. Tot dan. Bye to bye.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Laila Lies Sadler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Laila Lee.

0: Leyla ile Leyla'lı Saatler devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Wetterspiegel in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer.
3: Leyla Lee Sadler.
2: Dit is Helmond Nieuws.
4: 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van R&B, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
2: Leyla Lee.

0: eğlendik, güldük. Arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saatler şimdilik sona erdi.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Nee,
1: Celi Pesach.
2: Dit
1: is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Diede van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
9: Dit is Helmond.
1: BC.

0: Neşeli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Beethoven's in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Neşeli
1: Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl en lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: yaramaz. Hakikidir sözleri, dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Sona erdi. Üzülme, yine gelecek.
3: Beethoven's in Helmont.
4: This is Helmont.
3: Joe Metey.
4: Golden Memories.
5: Golden Memories.
3: Dit is Helmont Nieuws.
6: 7 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
9: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
10: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
11: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van R&B, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
10: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
10: Dit is Helmond.
3: Golden.

0: Hold it, fellas. And don't move me. Let's get real, real going.
1: You're now listening to Golden Memories. Stay tuned for the best rock and roll, soul, rhythm and blues, and country hits. I'm now introducing you to DJ Tony.
2: Ja, en daar zijn we weer. Het is zondagavond, even naar de klok van 7 alweer. En tijd voor rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, doe-wop country. Een klein beetje soul, een klein beetje hillbilly. We hebben alles, ja. En dat op de zondagavond. Mijn naam is DJ Tony Versveld. En dit is Golden Memories. Ja, zeker. Dit al meer dan 20 jaar op de Helmondse zender. En het begon, ik zeg het zelf, ik begon heerlijk. Kieran McDonald, Hair of the Dark uit 2013. En ik heb vandaag nog veel mooie muziek. Ik heb vandaag nog iets uit ons eigen Nederland, natuurlijk. En nog veel meer. Dus blijf er lekker bij.

0: Ja, geweldig hè.
1: Het jaar was 1960, Jim Morrison, Ready to Rock. En daarvoor Tracy and Carol, Don't Believe, uit 1961. What?

geweldige. Uit 1951 voor Mercury Records, Eddie Hill, de Hot Guitar. En daarvoor Bill Lehman, Take It Easy Greasy, op Prime Records. En het jaar was 1958. Oké, we blijven in ons eigen Nederland. En dat doen we met een geweldige band. Bedankt voor deze. De West End Swing Bars.

0: En het jaar was 1956, Sunwacker, Jackals en daarvoor natuurlijk uit ons eigen Nederland, de West End Swingburns van hun album High Blood Pressure. Leuke platen, I've Come Back. En ik draai dadelijk denk nog een aantal nummers meer van deze geweldige band, van deze geweldig album. En ik hoop natuurlijk niet dat dit het enige album blijft van deze fantastische groep. Oké, 1964. Wat dacht van deze? Johnny C. Blue Moon of Kentucky.
1: I said Blue Moon of Kentucky.

En als je net je hype aangezet, je luistert Golden Memories hier op de zondagavond. Mijn naam is DJ Tony Versveld. En ik probeer lekker muziek te draaien die je nergens anders meer hoort. Alleen maar op deze zender. Hè, op deze. Dit is Helmond, Golden Memories op de zondagavond. En ja, Textedo Records 1957, James Carter, Hey Baby Hey. En daarvoor hoorde je Johnny C, Blue Moon of Kentucky uit 1964. Doedum, doedum.

Ja, dit is toch lekker, hè? Uit Engeland natuurlijk, Delheim en Brown-Eyed Handsome Man. En daarvoor Dave Witch van Asje Victor Records, 1957. Leuke plaat, Charging on My Heartstrings. Oké, 1958 van Asje Victor Records. The Ace Brothers, Don't Leave Me Now.

En dit komt gewoon uit ons eigen Nederland, hè. Ergens in het midden van het land en ergens uit Helmond. Natuurlijk de West End Stringbird. Traveling Man. En daarvoor ook een lekkere plaat. De Ames Brothers. Don't Leave Me Now. Als je in Victor Records en het jaar was 1958. We gaan het even rustig aandoen. Altijd geweldig om te draaien. Sam Cooke. Man.

En altijd lekker een rustpuntje in het programma. Natuurlijk Elvis, Home Is Where the Heart Is uit 1961. En daarvoor Sam Cooke uit 1958 voor Keen Records. You're Where Made For Me. Geweldige plaat. Oké, 1956 voor Davis Records. Dit is ook lekker. Luister eens.

Ja, en ik kon het niet laten om nog een nummer te draaien van het geweldige album, hè? Van Daryl Heim, Walk Around with Holly B. Geweldig album, allemaal natuurlijk Buddy Holly covers erop. En deze was ook goed, hè? Walk by Walk, Daryl Heim.

Ja, geweldig, hè? Sneaky Pete en de Cool Cats, Mean Little Mama. En daarvoor Lil Greenwood, Grandpa Can Boogie Too. Voor Federal Records en het jaar was 1952. Zou er nog één doen van de West End Stringbirds? Oké.

En het jaar was 1957 voor Atco Records, Buddy Thompson, This Is The Night. En daarvoor natuurlijk uit ons eigen Nederland, hè. De West End Swingbirds van hun album High Blood Pressure, Fool About My Baby.

jaar was 1959. Never Out of My Heart, Wayne Stewart. Oké, bedankt voor het luisteren. Ik ga dadelijk uit met een stukje van Elvis, A Long Tail

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen More Than Helmrock.
1: More Than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00. Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

Ja, het deuntje kennen wij, hè? Jarenlang. Of volgens mij nog gebruikt door de VPRO. Here is the news. Dat is het hele liedje. De band is Electric Light Orchestra. Het album is Time. En dan moet ik mijn eigen niet vergissen in 1981. Goed. Met die informatie beginnen met een hard rock en een heavy metal programma. En dan iets draaien van ILO. Ja. Er zijn programma's, ja, die denken van nee, laat ik dat dan maar eens gewoon even niet doen. Kijk, en dat is nou juist het verschil tussen Modern Helmrock, want daar luisteren we naar. De zender is Dit is Helmond, te beluisteren op de 107.2 FM. En op ditishelmond.nl. En ook eigenlijk, ja, via je tablet, via je telefoon, via laptop. Hè, en dan kan er ook eventueel de app downloaden van Dit is Helmond in de Google Play Store. En dan ben ik eigenlijk overal te beluisteren. En dan ga je dat meemaken. Elke zondagavond tussen 8 en 10. Ja, goh. Hier is de nieuws. Het album Time. Ja, wat eigenlijk het album, dat album althans van ILO, wat zich eigenlijk in de toekomst afspeelt en dan helemaal teruggaat in gedachtes en in fantasieën naar de jaren 80. Ja, en eerlijk is eerlijk, 2095, het klinkt heel ver weg. Maar dat valt op zich nog best wel mee, hoor. Hé, hey, goed. Modern Helmrock, zoals gezegd. Dadelijk op het eerste half uur natuurlijk de Seven Heaven van onze zuiderbuurlijke vriend Dennis. Jawel. En dan ergens in dat half uur wat daarna komt, ga ik toch even de band Maanvlinder eens even eruit lichten. Vorige week had ik Sons of Roses een beetje uitgelegd, hè. Ja, wat Helmonds inbreng. Maanvlinder zit, alhoewel ook niet zo heel ver weg van het groot Helmond. En die hebben binnenkort een optreden in Breda. Dan ga ik dadelijk eens even een stukje, even een beetje reclame maken natuurlijk. En dan ga ik er ook eens waar muziek van draaien. Want ja, dat is, ja, hoe omschrijf je nou zo'n band, hè? En vooral de muziek die ze maken. Sun City, die doet het in elk geval makkelijker. Hard Evidence. Alhoewel, het is niet altijd even makkelijk om een fatsoenlijk plaatje te maken. Dit is natuurlijk wel van een hele andere orde. Hier gaan we ook echt terug naar het gevoel van de jaren 80. Sun City, Hard Evidence.

En gelijk heb ik, hè. Als je dit zo hoort, het had zo een muziekje kunnen zijn uit de jaren 80-serie. Misschien wel Miami Vice. Ja, dat gezegd hebbende, een muzikaal intermezzootje van onze vrienden van Sun City samen met Sleepless Nights. Hard Evidence. Goed, ja, dat is dus eigenlijk weer een liedje wat we misschien nog nooit gehoord hebben. En dat is ook een beetje de... Ja, dat was ook eigenlijk een beetje in de verzoekhoek, hè. Van ja, liedjes die we eigenlijk wel willen horen, maar die we nooit horen. Dat dus. Hey, goed. Ik ben pas begonnen. Hoe gaaf is dat? Nou, om het eigenlijk maar gewoon zo te zeggen. Twee liedjes. Die ik eigenlijk ook niet zo vaak draai. En toch eigenlijk best wel eens wat vaker zou willen horen. Zeker omdat ik, ja, om dat gezegd te hebben, het campingseizoen is weer afgelopen, hè, beste luisteraars. Dus ik moet in de wintermaanden weer gewoon thuis blijven. Ik kan niet meer naar de camping met een K. En ook niet meer bootje varen. Nou, dat vind ik dat bootje varen, dat vind ik aan zich nog niet zo'n heel drama dat ik dat niet meer hoef. Ik bedoel, ik heb het nou een aantal keren geprobeerd. En ik heb ook echt wel tegen de redactie mevrouw gezegd van, goh, geef mij maar gewoon wielen. Wielen onder mij. Geen water onder mij. Geen dinges. Gewoon wielen. En of dat dan een viercilinder is of een vijfcilinder, om het even. Maar nee, ik ben niet echt een waterpersoon. Alhoewel ik nou twee liedjes ga draaien. Woman van Def Leppard en Mississippi Queen van UFO. En daar doe ik een begeleidende foto bij. En dan snapten jullie precies waarom ik deze twee liedjes heb gekozen. En dat jullie mij voor gek verklaart waarom dat ik niet meer ga varen.

Mississippi Queen. Van onze vrienden van UFO van Weleer. En daarvoor het prachtige Martin Woman van onze vrienden van Def Leppard. Eigenlijk ook alweer van een heel tijdje terug. Ja goed, en in de groep heb ik een foto geplaatst. En jullie gaan de wijgen echt afvragen. Maar DJ toch, waarom hou jij niet van varen? Goed, hey, jullie weten, ik ben niks, geen politiek ding. Ik doe daar allemaal niet zo aan. Aan politieke dingen. Ja, mag je dan wel muziek draaien uit de kanten van Israël? Ja, ik weet niet. Weet je wat het is? Ik ga ze gewoon draaien. Off-grid is de band. Storming Inside is de track.

Off Grid, Storming Inside van dat album Spirituals. Ja, dat dus. Hey, in elk geval lekker stukje muziek uit het Midden-Oosten. Laat ik het dan daar maar ophouden. Hey, ongeveer 1 minuut voor het eerste half uur. Ja, 1 minuut voor het eerste half uur. Goh, ik ben op tijd met de Seven Heaven. Liedjes die we kennen, van bijtjes die we dan minder kennen, enzovoort, enzovoort. Het riedeltje, dat kennen jullie, kunnen jullie, kannen jullie ondertussen allemaal wel. Wat blijkt, en dat is eigenlijk best wel gaaf. Dennis en ik hebben een beetje zo'n... Zo'n samen dingetje, hè, met Therion. Ja, ik kan het helaas ook niet verhelpen. Dennis wordt... bij tijd en wijle ook blij van Therion. En de DJ wordt ook bij tijd en wijle blij van Therion. Hij heeft uitgekozen als Seven Heaven. En dan zeg ik altijd oprecht en terecht de Seven Heaven waardige track. De Draconian Trilogy. Maar hij zei er wel bij. Pak wel de live versie. Nou, dat doe ik dan gewoon. Therion.

En dan zie je maar weer dat zo'n Seven Heaven niet iedereen ja, zijn ding is, om het zo maar even te zeggen. Therion. Ja, dan zeg ik altijd de mannen en de vrouwtjes, alles bij elkaar. Therion, ja. Draconian Trilogy. Live. En als ik me eigenlijk niet vergis, uit Mexico. Goed, met een compleet orkest erachter. Hey, nog één liedje. Cabinet of Lust. Van onze vrienden Dead End Heroes. En dan gaan we dadelijk eens een beetje kleppen over Maan Vlinder.

0: Lekker, hè?
1: Gewoon lekker metal. Cabinet of Lust. Dead and Heroes. Hey, ja, dat gezegd hebbende. Ik had het ook al gezegd tegen Raymond, hè, van, joh, rond de klok van kwart voor negen. Maak ik wat tijd vrij voor jullie. Dat doe ik gewoon moedersiel alleen. En dat is helemaal niet erg. Ik zeg tegen Raymond, schrijf mij eens een verhaaltje. Want ik kan natuurlijk wel een hele hoop gaan liggen zaniken, zeveren en lullen over maanvlinder. Maar hij kan dat toch beter als ik. Althans, het schrijven. Muziek maken kan hij ook op zich heel goed. Maar ja, goed, als DJ zijnde, goh, moet je toch van een goed huis komen. Nee, zonder gekheid, maanvlinder. Ja, een paar jaar terug waren ze daar eigenlijk in één keer. Pats, boom, maanvlinder. Met hun liedje Tranen van gisteren. Ik dacht, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Hoor ik nou echt gitaar en toch ergens nog wat muziek uit een doosje? Nou, dat kon eigenlijk op zich nog wel kloppen. Begon als een studioproject. Het idee was eigenlijk simpel. Gewoon lekker metal maken. Beetje melodieus. Maar dan in het Nederlands. Wat blief? Dan in het Nederlands. En ja, dat was eigenlijk best nieuw. En volgens mij is het nog steeds nieuw, beste Raymond. Want ja, zoveel zijn er niet die dat doen zoals jullie het doen. Nou kijk, en dan ga je groeien. Kijk even naar mij als DJ, als manneke begonnen. Ik ben hier ondertussen nog niet zo heel veel groter geworden. Maar toch zit ik hier ook al heel lang. En dan ben je eigenlijk een beetje de master DJ, om het zo maar even te zeggen. Nee, allemaal onzin. Maanvlinder. Ze zijn gegroeid. En ze zijn, denk ik, wel heel erg hard gegroeid. En dan kun je zeggen van, ja, als je dan toch hard gaat, kun je dan ook hard vallen. Nou, ik denk dat in het geval van Maanvlinder best wel eens mee gaat vallen. Het is dan een studioproject, er komt nog een gitarist bij, er komt nog eens een keer iemand bij, er komt nog eens een keer iemand bij. De zangeres, ja, waarvan we nog steeds niet mogen weten wie het is, doet heel geweldig haar ding. En doe het ook maar. Ga maar eens in het Nederlands, ja, eigenlijk heel, het leven bezingen, maar dan in metal. Ik denk dat Maanvlinder die kunst beheerst. En ja, dat resulteert eigenlijk, om het dan zomaar even te zeggen, want ik moet dat hier even allemaal weer een keer doorspitten, want het is een heel, heel engel en een lang verhaal wat je hebt gedaan, maar dat geeft niks. Inderdaad, inmiddels is uitgekomen Tranen van gisteren, Sneeuwbol, Marionet uit het niets en Mozaïek. Nou, en het mooie daarvan is, 9 oktober gaan ze spelen. De allereerste live show van ze in de hoedanigheid zijnde als Maanvlinder. Om dan een week later in Tolen te staan op het Women in Rock gebeuren. En dat is spannend. Geloof mij maar, dat is spannend. Voor de eerste keer live muziek maken. Ja, en dat kunnen nog zo goed zijn als dat er wilt. Maar dat is spannend. Ik leef met ze mee. In de Sounddog in Breda. Zoals gezegd, 9 oktober. Nou, Maanvlinder. Raymond en ik geinen nog alles ooit op met elkaar als we wat reageren. En dat is ook het leuke, want per slotverrekening zijn we ook allebei maar gewoon wat mensen. En mensen moeten ook af en toe wat te lachen hebben. Maar dat is een dingetje wat Raymond en ik hebben, of Maanvlinder en ik hebben. Overigens is daar ook een hele merchandising in rondgekomen, of losgekomen. Ga gewoon eens kijken, hè. Zoek ze maar eens op. Een maanvlinder, zo moeilijk is het allemaal niet. Je tikt Google in, je tikt maanvlinder in en je komt eigenlijk zo'n beetje al bij hun uit. Goed, dat is eigenlijk, op mijn manier verteld, de groei van Maanvlinder. Dat is mooi, DJ. Geen mens snapt er wat van. Behalve dat je 100.000 keer een maanvlinder hebt gezegd. En daar gaat het om. Ga ze volgen. Ga ze kijken. Ga ze horen. Ik ga nu draaien. Tranen van gisteren. Want dat was mijn eerste kennismaking met ze. En tot op de dag van vandaag geniet ik van Maanvlinder. Zowel in de studio als thuis.

tranen van gisteren. Maanvlinder. Misschien wel het qua muziek het meest eigen gereden bandje. En daarop, ja, dan denk ik... Goh, waarom klikt dat dan toch zo met zo'n band als zijnde DJ... met zo'n band als Maanvlinder? Ja, omdat ik het eigenlijk ook wel altijd anders doe dan andere programma's. En dan denk ik dat daar ook de kracht in zit... om toch elke week lekker je ding te doen hier in de studio... in die prachtige, machtige mediatoren van Dit is Helmond. En ja, dat. Je kunt er geen pijl van trekken van die DJ. Nou, dan heb je dat met Maanvlinder misschien een beetje minder... want je haalt er wel inderdaad amorfus uit. Je haalt er wel wat bandjes uit. Alleen, ja, het is in het Nederlands. Kijk, en dat moet je dan leggen. Goed, 9 oktober, Sandbalk in Breda. Nou, 3 keer raai wie er heen gaat. Tenminste, Raymond, toch? Hè? Iets met een lijstje en zo. Hey, van Breda ga ik toch weer richting een beetje het Helmondse. En dat er, potverdomme, in Helmond, grootsmoel geen schrik is. Ja, dat bewijst.

Not the Juba klinkt daar boos. Maar dat is het genre. Het zijn hele lieve mensen. Tuurlijk hebben ze links en rechts een paar tatoeages. Niet zoveel, dat lijkt allemaal maar. En echt, het zijn echt gewoon super, super, super lieve mensen. En dan heb ik het over de mannen en de vrouwen van Everything Decays. Met hun karma van dat nieuwe album Requiem 2. Ja, de uitluisterplaat Rock On. Q5. Want ik moet het dierdokter om me klaar gaan zetten voor de bezoekhoek non-stop uiteraard. En dat is ja hetzelfde riedelke. Gewoon jullie zendtijd. Jullie zendtijd eigenlijk. Ja, simpel is het. Tot zo, tot na het nieuws. Bij uur 2 van Moordenaar Rock hier op die 107.2 FM en op Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: More than Helmrock.
1: More than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

Uur 2 van Morden Helmerok, 107.2 FM. Dit is Helmond.nl, dit is Helmond via de app. Ja, uur 2, wat altijd in het teken staat natuurlijk van de tip van Pat, oftewel Pat's tip. En natuurlijk ook de verzoekhoek non-stop. Jullie verzoekjes, hè, jullie stukje radiotijd, om het zomaar even te zeggen, in de show. Nou, hoe mooi is dat? Zoals ik het net ook al zei, hè, in het eerste uur. Ja, ik doe het nou eenmaal anders dan anderen. Dan andere, misschien wel, ja, landelijke rockshows. Ga ze maar eens zoeken trouwens, overigens. Dus laat mij hier maar gewoon lekker het ding doen zoals ik het altijd doe. De verzoekhoek non-stop gaat beginnen.

Ja. Er was ook inderdaad een aanloopje naar het Prog Power gebeuren volgend weekend. Dit was de Fragile Surface van Andromeda van het album Two Is One. Party Like a Rockstar, Storm en Drang aangevraagd. Zoals ook Gypsy Road, Bruce Dickinson aangevraagd. Fire van Krookjes natuurlijk ook aangevraagd. En Rescue, Don't Call Me Crazy, ook aangevraagd. En voor de oplettende luisteraar komen er dadelijk nog twee aan. Nog twee verzoekjes, jazeker. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen, alvorens ik ga beginnen met de tip van Pat. Ook ja, deze is gewoon een mooi aanloopje naar het Prog Power daar in Baarlo volgend weekend. Ik heb het over de band Temmik. Ja, een band die eigenlijk nog niet zo heel lang bestaat, maar wel eigenlijk als zijnde een supergroep door het leven gaat. En dan zouden ze zeggen, supergroep, ja, maar bijvoorbeeld dat is toch bijvoorbeeld een Asia. Ja, dat klopt. Maar, althans, Asia van wel eerder. Maar hun ook, hè. Devin Townsend, Mike Portnoy is een band. Marathon, noem het allemaal maar op. En dat gooi je bij elkaar en dan kom je bij Temmik uit. Het tweede album gaat dus volgende week uitkomen. En voor het tweede album zei onze Pat, ga dit maar draaien. Cease to be. Nou, natuurlijk doe ik dat. Temmik.

En dan hoor je toch... Hoor je toch ook in dat prog gebeuren, gewoon diverse stromingen. Waar het ene wat theatraler is als wat we net hebben gehoord. Hè, van Einar Solberg met zijn heel orkest erachter. Stella Morsua. En dan het technische Cease to Be van bijvoorbeeld een Temmik. Of toch weer wat het meer symfonische toegankelijkere. Althans, ja, het is maar net hoe dat je dat gaat bekijken. This Fragile Surface van Andromeda. Ja, dan zie je toch dat er in bepaalde genres ook weer subgenres zitten. En ja, dat maakt die muziek gewoon eigenlijk best wel heel interessant voor nieuwsgierige muziekliefhebbers, om het zo maar even te zeggen. Hey jongens, ja, een bandje waar we kennen en een liedje eigenlijk waar we ook wel kennen, want daar wordt wel eens regelmatig gedraaid, links en rechts. Show Me The Way van onze vrienden van The Storm, oftewel Stormy.

En hoe toepasselijk, hè? Als laatste liedje. Toto! Als uitluisterplaat. Going Home. Ja, en dan toch in de Toto-samenstelling zoals we het er eigenlijk altijd graag hadden. Hè? Steve Lukather, Bobby Kimball, David Page, Joseph Williams natuurlijk, background vocals. Jeff Porcaro en Mike Porcaro. Geweldig. Ja, ben je in voor het wat rustiger werk? Ja, natuurlijk. Zaterdagavond tussen 6 en 8. More than a feeling. Met de dames Linda en Helentje. Gisteravond ook, hè. Hoe mooi is het dan toch, hè. Als je als programmamaker en je maakt een programma bij Dit is Helmond, ongeacht welke zender, en je bent ergens fan van. En zo'n Joop de Korte, die komt dan toch even uit Amerika in je studio om te praten over zijn tijd bij de Dire Straits. Die heeft er 12 jaar, dacht ik, gezeten. Eerst als tag begonnen. Maar zo is je erin gerold. Dat is mooi. En dat is geweldig. Punt. Is het allemaal wat te nieuw? Is het allemaal te nieuwerwets? Ja, dan kun je op de zondag, of op de zondagavond, op de vroege zondagavond tussen 7 en 8 luisteren naar Golden Memories. Waar het eigenlijk allemaal is begonnen. En dan heb ik het over drie soorten programma's hier bij Dit is Helmond. Waar vind je dat? Die in het teken staan van rock, rock'n'roll, rockabilly, melodieuze rock en heavy metal in al zijn soorten en maten. Ga ze maar zoeken, de zenders. Dit is Helmond op die 107.2 FM. En op ditishelmond.nl en uiteraard ook via de app. Voor de mensen die morgen moeten werken, werk ze. Voor de mensen die morgen snipperdag hebben, snipper ze. Ik zeg adieu, middendu. En tot volgende week. Bye bye.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond nieuws.
3: 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
2: Dit

verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen...

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het

0: Fresius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om kampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet.

0: Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu 2e in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Dit is

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is